0: wat er te voelen valt.
1: Kom op voor de draad en meek. Wat je voelt nu is geen zwakte, maar zeker dat je leeft.
2: Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De gemeente Rotterdam heeft 2 corrupte ambtenaren op staande voet ontslagen. Ze zouden door bedrijven omgekocht zijn met cadeaus en geld. In ruil daarvoor kregen de bedrijven opdrachten van de gemeente. Rotterdam had al het idee dat de 2 corrupt waren en het OM ging op onderzoek uit. De zaak bleek zelfs nog ernstiger dan eerst gedacht. Het financiële gedrag van de Amerikaanse president Trump ligt onder de loep. Hij handelde in juni meer dan 1000 keer in aandelen voor meer dan $260 miljoen. Dat roept vragen op over belangenverstrengeling, omdat zijn regering beleid voert rondom bedrijven en sectoren waarin hij belegt. Het Witte Huis ontkent dit. Een Portugese voetballer, Kevin Castro, is overleden tijdens een oefenwedstrijd. De 25-jarige speler zakte na nog geen 10 minuten spelen op het veld ineen. Medische teams van beide clubs probeerden hem nog te reanimeren, maar konden niks meer voor hem doen. Zijn oude club in Engeland brengt vanmiddag een eerbetoon. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en landinwaarts enorm afgekoeld, naar maximaal 10 graden. Vandaag zowel zon als wolken die elkaar afwisselen. In het noorden kan een bui vallen en het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Groot Nieuws Radio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Japan is opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 5,9. Zeker 5 mensen raakten gewond, melden Japanse media. De schok was onder andere te voelen in de hoofdstad Tokio. De autoriteiten waarschuwen dat de kans groot is dat er de komende dagen opnieuw een stevige aardbeving kan komen. De KNVB had Pep Guardiola op het oog als opvolger van de opgestapte bondscoach Ronald Koeman. Maar omdat hij een jaar pauze inlaste, werd hij het niet. Directeur topsport Nigel de Jong zegt bij NOS dat de tweede optie Arne Slot was. Maar die ging liever aan de slag bij een club. Xavi Hernandez bleef over. Er wordt nog steeds gezocht naar overlevenden in de Golf van Bengalen bij India. Daar zonk een groot vrachtschip met meer dan 20 bemanningsleden, voornamelijk uit China. Het schip vervoerde ijzererts. Waardoor het schip is gezonken, is niet duidelijk. En dan nu het weer van Weer Online. De ochtend begint op de meeste plaatsen droog, met een mix van wolken en zon. 'S Middags trekken er wat buien over het noorden, maar in de rest van het land blijft het droog en wordt het 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

alone, making well with my soul. I need a peace that only

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Twee ambtenaren die cadeaus en geld van bedrijven aannamen in ruil voor opdrachten van de gemeente zijn ontslagen. De gemeente Rotterdam had volgens het NRC al langer het vermoeden dat er iets niet klopte. Het OM deed onderzoek naar de corrupte ambtenaren en daaruit bleek dat de zaken zelfs nog ernstiger zijn dan werd gedacht. Een omstreden Mexicaanse gouverneur is alweer opgestapt omdat hij in Amerika verdacht wordt van banden met een drugskartel. Hij was al een tijdje weg, maar keerde gisteren ineens terug. De president van Mexico was daar kritisch op, waarna hij nu opnieuw vertrekt. De VS wil dat hij en 9 medeverdachten worden uitgeleverd. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Japanse media melden dat er zeker 5 mensen gewond raakten en dat de schok onder andere in de hoofdstad Tokio werd gevoeld. Kerncentrales in de buurt lopen geen risico. De autoriteiten waarschuwen dat de kans groot is op nog meer aardbevingen de komende dagen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op de meeste plaatsen droog. Wolken en zon wisselen elkaar af. In de middag valt er in het noorden wat regen, maar in de rest van het land is het droog. De temperatuur loopt op naar 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open. De open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: En zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu wie nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, okay, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen wegens corruptie. Ze zouden cadeaus en geld van bedrijven hebben gekregen in ruil voor opdrachten van de gemeente. Ze werden al geschorst, maar na onderzoek van het OM bleek dat de zaak nog ernstiger was dan gedacht en werden ze dus ontslagen. Iraanse hackers hebben een Britse energiecentrale stilgelegd met een cyberaanval. Het gebeurde vorige maand en duurde 4 dagen. De uitval had geen gevolgen voor de Engelse energievoorziening. Volgens de Britse krant was de aanval vooral bedoeld om te laten zien dat de hackers toegang kunnen krijgen tot belangrijke infrastructuur. De politie zet nog veel vraagtekens bij de vondst van een dode vrouw gisteren. Een wandelaar vond haar langs de Maas in Venlo. De politie gaat uit van een misdrijf, maar weet niet wie het slachtoffer is, hoe lang het lichaam er al lag en hoe ze om het leven kwam. Mensen die iets gezien hebben worden opgeroepen zich te melden. Dan het weer van Weer Online. In de ochtend is het droog met een mix van wolken en zon. Vanmiddag blijft het vrijwel overal droog. Alleen in het noorden kan een buitje vallen. Het wordt rond de 20 graden. En tot over het ANP-nieuws.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: NOS Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Efeziërs, het eerste hoofdstuk uit de Basisbijbel. Iets over dit boek. Dit is een brief van Paulus aan de gelovigen in Efeze in Klein-Azië, dat is Turkije. Als boodschapper van God reisde Paulus naar andere landen om daar de mensen over Jezus te vertellen. Zo heeft hij ook in Efeze een gemeente gesticht. Op het moment dat hij deze brief schrijft, zit hij in de gevangenis in Rome vanwege zijn geloof in Jezus. Inleiding. Dit is een brief van Paulus. Ik heb van God de taak gekregen om een boodschapper van Jezus Christus te zijn. Ik schrijf deze brief aan de mensen in Efeze die bij God horen en die in Jezus Christus geloven. Ik bid dat God onze Vader in alles goed voor jullie zal zijn en dat jullie vol zullen zijn van de vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Gods geweldige plan voor zijn kinderen. Ik ben de God en Vader van onze Heer Jezus Christus heel dankbaar, want Hij heeft ons in Christus alle geweldige geestelijke dingen gegeven die er in de hemelse plaatsen zijn. Want al voordat Hij de wereld maakte, heeft Hij ons uitgekozen. Hij wilde dat we bij Hem zouden horen en dat we in Hem volmaakt zouden zijn. Hij houdt heel erg veel van ons. Daarom wilde Hij dat we door Jezus Christus zijn kinderen zouden worden. Hij had dat van tevoren al besloten. Want dat is wat Hij graag wil. Want als we zijn kinderen zijn, zullen we God ervoor prijzen dat Hij zo geweldig goed voor ons is. Hij gaf ons zijn Zoon, van wie Hij heel veel houdt. Daarmee heeft God laten zien hoe goed Hij voor ons is. Want door het bloed van zijn Zoon heeft Hij ons gered. Door zijn bloed kon Hij ons vergeven, dat we Hem ongehoorzaam waren. Hij deed dat niet omdat we dat verdiend hadden, maar omdat Hij zoveel van ons houdt. Bovendien was Hij zo goed ons zijn wijsheid te geven. Want Hij heeft ons laten weten wat zijn goddelijke plan met Christus was. Dat plan was om, voor het eind van de tijd gekomen is, Jezus tot het hoofd te maken van alles wat in de hemel en op aarde is. En God doet altijd wat Hij van plan is. En samen met Jezus Christus hebben wij ook de erfenis gekregen die God ons altijd al had willen geven. Wij, Joden, hebben heel lang gewacht op de komst van Christus. En nu Christus is gekomen, prijzen we God dat Hij zo geweldig goed is. Jullie hebben het woord van de waarheid, het goede nieuws, ook geloofd. Daardoor horen jullie nu ook bij Hem. Omdat jullie in Hem geloven, heeft Christus als het ware ook op jullie zijn eigendomstempel gezet. Dat stempel is de Heilige Geest die God aan jullie heeft gegeven. God had beloofd dat Hij zijn geest aan ons zou geven en dat heeft Hij ook gedaan. De Heilige Geest is het bewijs en de voorproef van het deel van onze erfenis dat God ons nog gaat geven. Die erfenis is onze volledige bevrijding, waardoor we God zullen prijzen dat Hij zo geweldig goed is. Paulus' gebed. Ik heb gehoord hoeveel jullie van de Heer Jezus houden. Ook dat jullie veel van de andere gelovigen houden. Daarom dank ik God voor jullie elke keer als ik voor jullie bid. En dan bid ik dat de God van Jezus Christus, de Vader van wie alle macht en majesteit is, aan jullie de geest van wijsheid en begrip zal geven. Want dan zullen jullie Hem pas echt goed leren kennen. Hij zal met zijn licht in jullie hart schijnen. Daardoor zullen jullie weten wat jullie nog zullen krijgen. Jullie zullen dan werkelijk kunnen begrijpen wat voor geweldige erfenis Hij aan de gelovigen gegeven heeft. Ook zullen jullie dan begrijpen hoe onvoorstelbaar groot zijn kracht is in ons die in Hem geloven. Want Gods kracht werkt in ons. Die kracht is dezelfde sterke macht waarmee God Jezus weer levend maakte. En het is dezelfde macht waarmee Hij Hem in de hemelse plaatsen een plaats gaf naast zichzelf. Nu is Jezus machtiger dan elke andere macht en kracht en gezag die je maar kan bedenken. En niet alleen in deze wereld, maar ook in de wereld die nog komt. God heeft Hem over alles de macht gegeven. Hij is heerser geworden over alles wat er is. En Hij heeft Hem gemaakt als het hoofd van de gemeente. De gemeente is zijn lichaam en de gemeente is vol van Hem. Hij vult alles en iedereen helemaal met zichzelf.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een aardbeving vannacht in het oosten van Japan zijn tientallen mensen licht gewond geraakt. Beving had een kracht van 5,9, was goed te voelen in de hoofdstad Tokio. Werd geen tsunami-waarschuwing afgegeven. Er kan nog een aardbeving aankomen deze week, zeggen Japanse meteorologen. Bij een vechtpartij in het centrum van Den Bosch zijn gisteravond 3 mannen gewond geraakt. Eentje was niet aanspreekbaar. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt Omroep Brabant. Volgens de politie ging het om zinloos geweld. Getuigen zegt dat eerder op de avond ook zeker 3 vechtpartijen waren. In het National Park Death Valley in Amerika is een Franse toerist omgekomen door de hitte. Hij kreeg autopech en besloot samen met zijn reisgenoot lopend hulp te zoeken. In Death Valley kan het wel ruim 45 graden worden en er is vaak geen bereik. Parkwachters vonden de man later dood terug. Zijn reisgenoot heeft het wel gered. Dan het weer van Weer Online. Eerst droog met wolken en zon, later in het noorden een paar buien en het wordt vandaag zo'n 19 graden. En tot over het ANP-nieuws.
1: Is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation. Ja.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De eerste Formule 1-fans zijn alweer met de trein in Zandvoort aangekomen voor de laatste dag van de laatste Dutch Grand Prix. Vanmiddag om 3 uur is de race. Max Verstappen start vanaf plek 7. Davina Michel zingt daarvoor het Wilhelmus. En de koning en koningin zijn er ook met prinses Alexia. Een aardbeving vannacht in het oosten van Japan met een kracht van 5,9. Zijn tientallen lichtgewonden. De beving werd ook in de hoofdstad Tokio gevoeld. Er werd geen tsunami-waarschuwing afgegeven. Meteorologen zijn bang voor nog een flinke aardbeving komende week. Het was onrustig in het centrum van Den Bosch vannacht. Bij een vechtpartij raakten 3 mannen gewond, meldt Omroep Brabant. Eentje was bewusteloos en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er is kermis in het centrum van Den Bosch en volgens getuigen waren er eerder op de avond nog een paar vechtpartijen. Dan het weer van Weer Online. Eerst droog met wolken en zon, later in het noorden een paar buien. Het wordt zo'n 19 graden, de komende dagen warmer. En tot over het ANP-nieuws.
0: Zondag.
1: Met Andries Knevel.
0: Het christelijke radiostation.

Luister deze zomer naar meditaties en muziek uit het archief van Een Goede Zondag. Goedemorgen, van harte welkom bij Een Goede Zondag op Groot Nieuws Radio. Het is de tweede zondag van het jaar 2026. En misschien heb je de feestdagen alweer lang achter de rug. Met spijt of met opluchting. Die dagen zijn gelukkig weer voorbij. Wel nu, in de liturgie zijn ze ook voorbij de advent en kerst en oud en nieuw. En ze liggen allemaal achter ons, die dagen. En de lijdensweken, die zijn nog niet begonnen. Het is een soort, ja, hoe zeg je dat, een gat in de liturgie tussen oud en nieuw en de lijdensweken. En dat is vaak een moment om andere bijbelgedeelten op te zoeken en te lezen. Dat doet Peter Kos ook. En die leest met ons vanmorgen een gedeelte uit Jeremia 38... over de, denk ik, onbekende Ebed-Melech. Ebed-Melech. Nou, dat straks tegen 8:30. We gaan eerst zingen. Psalm die in veel kloosters iedere dag aan het begin van de dag wordt gezongen. Zoals dat ook vanmorgen weer gebeurd is. Psalm waarin de deugden van God of zijn eigenschappen prachtig worden bezongen. Want goede tieren is de Heer. Zijn goedheid eindigt nimmer meer. Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht tot in het laatste nageslacht. Prachtig om die deugden zo op een rijtje te horen in Psalm

Dat was Psalm 100. Nu over naar een van de favoriete liederen van vroeger op de Nederlands Zingdag. Lichtstad met je parelenpoorten, wonderstad zo hoog gebouwd. Nimmer heeft men op deze aarde uw heerlijkheid aanschouwd. Het is oorspronkelijk, ik wist dat niet, een Zweeds lied uit het einde van de vorige eeuw. En bij die lichtstad denken we aan het aardse Jeruzalem. Zo'n mooie stad, hoog gebouwd. En het Jeruzalem dat uit de hemel zal neerdalen, ooit als Christus weerkomt.

Lichtstad met je parelpoorten. Ja, wat zal het jaar 2026 ons brengen? In de wereldpolitiek, het is onrustig. En ons eigen kleine leventje. Wat zal de toekomst brengen? Het volgende lied bezingt deze vragen en deze zorgen. Er zullen stormen zijn die niet wijken van mijn weg. Beproevingen en strijd, waardoor mijn geloof wordt getest. En dan? Maar wat ik weet over uw goedheid, uw genade die mij draagt, zij gaan voor eeuwig en zijn voldoende voor vandaag. Ik denk dat heel wat mensen zich in deze eenvoudige teksten kunnen herkennen. En ik hoop dat je dan met Reijer en Anne-Lee Michel Lee kunt meezingen dat Gods genade genoeg is voor vandaag.

0: Het is tijd voor de meditatie van dominee Peter Kos. De tussenzang is het lied U wil geschieden van gospelkoor Tin Speranza.
1: Goedemorgen. Ik wil met jullie nadenken over Psalm 136. Een bijzondere psalm. Een psalm waar al over gesproken wordt bij de inwijding van de tempel van koning Salomo in 960 voor Christus. Als Gods majesteit de tempel vult, zingen de priesters even later het lied Eeuwig duurt zijn trouw, zoals dat ook al bij koning David gebeurde, lezen we. Nu, dat lied, Eeuwig duurt zijn trouw, kennen wij als Psalm 136. Al 3000 jaar lang wordt het lied gezongen door mensen die de God van Abraham, Isaac en Jacob erkennen als de enige waarachtige God. Dat dit lied de titel heeft, Eeuwig duurt zijn trouw, is te begrijpen, omdat dit zinnetje maar liefst 26 keer herhaald wordt en uitgesproken. Elke keer als er in een zin iets gezegd wordt over wie God is en wat hij gedaan heeft, volgt Eeuwig duurt zijn trouw. Nu moet je weten dat deze psalm een beurtzang is. Eén iemand, een voorzanger vaak, zei één zin of zong één zin over wie God is en wat hij doet. En dan werd Eeuwig duurt zijn trouw door de andere aanwezigen uitgesproken, of beter gezegd uitgejubeld en gezongen. En dat dus 26 keer achter elkaar. Ik zeg uitgejubeld omdat ze de Heer loofden, zo staat er. En dat woordje loven kan je ook zien als juichen, waarbij je je handen enthousiast in de lucht steekt, zoals wij dat doen als we zeggen hype de piep hoera, of zoals fans juichen als er een doelpunt gescoord wordt. Nou, zijn eeuwige trouw geeft reden om dat 26 keer zo te doen. En als je dat samen zo herhaaldelijk uitroept, dat hebben wij trouwens laatst bij ons in de kerk gedaan, dan doet dat wat met je. Die zin gaat onder je huid zitten en op een of andere manier nestelt het zich dan in je hart. Het is een mooie samenwerking tussen de kracht van herhaling en de waarheid van Gods trouw. God heeft deze psalm aan ons gegeven. En ik denk dat hij dat gedaan heeft omdat hij weet dat vorm, herhaling en inhoud, het bepaald worden bij zijn trouw, verschil maakt in ons leven. Eeuwig duurt zijn trouw, dat is een vertaling van het Hebreeuwse Kili Olam Gasdo. Gasdo kan je vertalen met trouw, maar ook met liefde, goedheid of goede tierenheid. En dat is een eigenschap van God die blijvend eeuwig het goede voor de ander zoekt. Zoals dat gebeurt als je een verbond sluit. Vervolgens is het veelzeggend dat in de eerste drie versen en in het laatste vers van Psalm 136 vier namen van God worden gebruikt. Het begint met loof de Heer, Yahweh staat daar, de verbondsnaam, ik ben die ik altijd zal zijn en hij is goed. Dan staat er, loof de allerhoogste God, wordt het woord Elohim gebruikt. Hè, dat is de allerhoogste God, betekent dat. En loof de oppermachtige Heer, Adonai wordt dan gebruikt. De Heer, meester over alles. En dan sluit de psalm met de woorden, loof de God van de hemel. De God die boven alles en iedereen verheven is. En in elke zin wordt dan enthousiast geroepen, eeuwig duurt zijn trouw. Zullen wij dat nu ook doen? En vanwege de tijd alleen bij deze vier versen. Ik lees een zin. En dan zeggen jullie met mij hardop, eeuwig duurt zijn trouw. En dan weten we van elkaar dat in heel Nederland mensen dat met ons meezeggen. Doe je mee? Loof de Heer, want hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Loof de Allerhoogste God. Eeuwig duurt zijn trouw. Loof de Oppermachtige Heer. Eeuwig duurt zijn trouw. Loof de God van de hemel. Eeuwig duurt zijn trouw.

0: Na in de eerste drie versen God geloofd te hebben om wie hij is, wordt in deze psalm verder gesproken over wat God vanuit zijn goedheid en trouw gedaan heeft. In vers 6 bijvoorbeeld wordt gesproken over wat God allemaal geschapen heeft. En dan vooral over het wonder van de planeet aarde en de zon, maan en sterren. Elke dag en nacht zien we in de grootsheid van natuur en het heelal de goedheid en trouw van God. Dat maakt bijvoorbeeld dat David in Psalm 8 zegt, als hij de hemel en de sterren ziet, zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, door u daar bevestigd. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? Het mensenkind dat u naar hem omziet. Het helpt mij en kan jou helpen als je af en toe omhoog kijkt en bedenkt dat Gods grootheid en creativiteit gelezen kan worden in dat wat je daar ziet. Eeuwig duurt zijn trouw. Vervolgens gaat de psalm verder met het benoemen van wat God gedaan heeft om het volk Israël te redden uit Egypte en te brengen in het beloofde land. Vijanden, die naar de mens gesproken veel sterker waren dan de Israëlieten, heeft hij helpen verslaan. Hij had immers beloofd hen in een land te brengen overvloeiende van melk en honing. Eeuwig duurt zijn trouw. En daarna wordt gesproken over Gods zorg. Hij geeft brood aan alles wat leeft. Hij voorziet, want eeuwig is zijn trouw aan mensen en zijn schepping. Eeuwig duurt zijn trouw. Hoewel in deze 3000 jaar oude psalm de geschiedenis van Gods reddend en verzorgend handelen voor het volk Israël benoemd wordt, leren wij in 2026 daardoor ook over Gods trouw. En is het een voorbeeld van hoe wij kunnen komen tot het juichend en van harte uitspreken dat God een God van trouw is. Er zijn zoveel redenen in jou en mijn leven die je kunnen brengen tot die lofprijs. Ondanks de teleurstellingen, zorgen, angsten, vragen, lijden en het verdriet dat je met je meedraagt of dat je om je heen ziet. Dat droegen en dragen al die mensen die al 3000 jaar dit lied zingen ook met zich mee. En toch wordt het gezongen en geeft het troost en moed. Omdat het zinnetje eeuwig duurt zijn trouw 26 keer gezongen wordt en wij 26 letters in ons alfabet hebben, hoorde ik van iemand die op papier onder elkaar de letters van het alfabet zet, hè? A, B, C, D enzovoort. En vervolgens achter elke letter een zin schreef waarom ze God dankbaar is. Om vervolgens die zin te beëindigen met de zin, u raadt het al, eeuwig duurt zijn trouw. En zo schreef ze als het ware haar eigen psalm 136. Misschien een idee voor jou om dat ook eens te doen. Dat vervolgens hardop te lezen. En te erkennen en te ervaren dat dwars door alles heen Gods trouw groot is. Het maakt je dankbaar. En het zal je bemoedigen. En bovendien geeft het vertrouwen in wat komen gaat. Want God is en blijft dezelfde. Hij is gisteren, vandaag en morgen dezelfde. En eeuwig duurt zijn trouw.
1: Aldus dominee Peter Kos. Als antwoord op zijn meditatie gaan we luisteren naar Psalm 68. Met die mooie woorden en vers 10 gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. En dan als toepassing: die God is onze zaligheid, wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen?

Psalm 68 vanuit de Bovenkerk in Kampen. En van deze psalm nog naar een lied dat ooit veel op de Nederlands Zingdag werd gezongen. Heer, kom dichterbij. Dan kan ik uw schoonheid zien en uw liefde voelen dicht in mij. Het is het lied De Kracht van Uw Liefde. Ja, en als je iets wenst aan iemand in het pas begonnen jaar, dan is het toch wel de kracht van Gods liefde. Dat ieder die mag ervaren, ieder op zijn eigen wijze. Een liefde die ten diepste openbaar werd toen God in Christus naar deze wereld kwam om voor onze zonden te sterven. Niet wij hebben God lief gehad. Hij heeft ons lief gehad. En zijn Zoon gezonden tot een verzoening van onze zonden, zegt Johannes. Daar gaan we over zingen.

Ken mijn hart, o God, doorgrond steeds mijn gedachten. Merk mijn wegen op, mijn vragen, mijn verwachten. Het is een lied van Sela en we herkennen Psalm 139.

En dat was Sela. We mijmeren wat in deze uitzending over wat het jaar 2026 gaat brengen. Ik zei het al, in de grote wereldpolitiek en in ons eigen kleine leventje. We weten het niet, maar we mogen vasthouden aan het woord van God en de belijdenis dat het hem niet uit de hand loopt. Dat staat ook in het volgende lied, waarin we heel wat woorden uit het boek van de Psalmen herkennen. Namelijk, de Heer beschut wie bij hem schuilen. Hij is een rots, een zon, een schild, een schouder om op uit te huilen. Een stem die wind en water stilt. En ik hoop maar voor jou, voor mij, voor jouw geliefde, voor mijn geliefde, dat we hier iets van mogen ervaren. Misschien wel in die heel tere zin, een schouder om op uit te huilen.

Land of Hope and Glory is een melodie die wereldwijd herkenning oproept. We gaan het lied niet zingen, maar wel een tekst gemaakt op deze melodie. En hij komt uit de bundel van Johannes de Heer. En die tekst luidt dan: ga nu heen in vrede, ga en maak het waar wat we hier beleden samen met elkaar. En wat hebben we in deze uitzending dan beleden? Onder meer dit: God is een rots, een zon en een schild.

Mooie melodie, mooie tekst. We zijn bijna aan het eind van het programma gekomen over de dappere Ebed Melech en over ons mijmeren, over de vraag wat 2026 ons gaat brengen. Maar er stijgt iets bovenuit en dat is met een liedtekst God en God alleen. En daarom eindigen we met de lofzang uit Psalm 66. God zij altoos op het hoogst geprezen, lof zij Gods goede tierenheid. Dank voor het luisteren en Deo Volente tot volgende.

0: En daarnaast 24 uur per dag
1: via het digitale kanaal Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
0: Te beluisteren via de Grootnieuwsradio-app
1: en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken. Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het is de allerlaatste dag van de allerlaatste Dutch Grand Prix en het is alweer druk in de treinen naar Zandvoort. Die rijden elke 5 minuten vanaf Amsterdam Centraal. Vanmiddag om 3 uur is de race met Max Verstappen aan de start vanaf plek 7. Koningin, koningin en prinses Alexia zijn er ook. Er worden getuigen gezocht van een vechtpartij vannacht in Den Bosch, waarbij 3 mannen gewond raakten. Eentje was bewusteloos en moest met spoed naar het ziekenhuis, meldt Omroep Brabant. Ook de andere 2 werden daarna gekeken. Volgens de getuigen waren er meer vechtpartijen gisteravond in Den Bosch. De politie is ook op zoek naar getuigen die iets hebben gezien gistermiddag niet ver van de Maas in Venlo. Daar werd het lichaam van een vrouw gevonden. De politie denkt aan een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. De politie zegt verder niets over de leeftijd van de vrouw en hoe lang het lichaam er al lag. Dan het weer van Weer Online. Eerst droog met wolken en zon, later in het noorden een paar buien. Het wordt zo'n 19 graden. De komende dagen wordt het warmer. En tot over het ANP-nieuws.
1: Het Kerkplein.
0: Met Tom Herlaar.
1: Het christelijke radiostation.

0: Een nummer dat geschreven is door onder andere Chris Tomlin en Matt Maher met de oorspronkelijke titel I Will Rise. En het was Harold ten Kate die de Nederlandse vertaling voor zijn rekening nam. En hij gaf het de titel Ik Herleef. En dat hoorde je in een uitvoering van de opwekkingband Claire Schuif en Elisa Krijgsman.
1: Het Kerkplein
2: met Tom Herlaar.
0: Ja, goedemorgen. Welkom weer op ons Kerkplein. Op een moment waarop het merkbaar drukker wordt hier. En dat geeft aan dat iedereen alweer een beetje de draad oppakt na de vakantie. Fijn dat ook jij erbij bent. Want dit is de brug van Andries Goede Zondag naar de kerkdienst. Die je straks kunt beluisteren na het nieuws van 10 uur. En terwijl ik een bakkie koffie ga regelen, mag jij luisteren naar muziek van Mark Schulz. Eigenlijk is het een klassieke lofprijzing waar hij een eigen moderne draai aan heeft gegeven. Je hoort Doxology. Pray.

Het Ademproject was dat, met ook weer zo'n bewerking van een bestaand nummer, met de titel So Will I van Hillsong United. En het was de Nederlandse Roald Schaap die er een eigen Nederlandse draai aan gaf. Het Ademproject dus, met Volg ik ook. Straks is er de dagtekst, maar we gaan eerst nog onder andere naar Casting Crowns. Hier zijn ze met East to West.

0: Het Kerkplein.
1: Met Tom Herlaar.
0: Bij Groot Nieuws Radio.
2: Ik heb gezocht naar succes. Ik heb mijn eigen ik aanbeden. Ik was een held in mijn droom.

0: Ook in dit geval ken uw klassieker Sjoke Buis met een nummer dat al geschreven is in 1904. Ja, en wie kent het niet, hè? God is getrouw, zijn plannen falen niet. En daarvoor hoorde je Gerald Troost met Al die tijd naar u verlangt. In juni gaf hij trouwens nog een concertreeks, hè, met de titel Woorden van Troost. En ook in het najaar onderneemt hij weer van alles. En als je interesse hebt, als je geïnteresseerd bent, ga dan even naar zijn website. Dat is geraldtroost.nl.
1: Dagtekst.
0: Het is zondag 23 augustus 2026. Het is tijd voor de Bijbeltekst die bedacht is bij deze datum, de dagtekst. En die vind je vandaag terug in de psalmen. Psalm 103, vers 8. En daar staat: liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Dus Psalm 103, vers 8. Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd. Een hoopvol geluid.

0: van God.
1: Martijn Buwalda was dat met een nummer dat hij in mei dit jaar uitbracht. Een lied over twijfel, geloof en vertrouwen. Het heet Bijna Zeker. Hij schreef het samen met René van Mierlo na een filosofisch gesprek aan de keukentafel. En de aanleiding was de vraag: kun je eigenlijk wel ergens 100% zeker van zijn? En daarvoor was het podium voor Christian Verwoerd en Erika de Wit met Jezus, onze Messias. Het is weer tijd voor het gebedsmoment. Ja, en soms komen de gebedsonderwerpen van de bezoekers van het kerkplein, zoals ook vanmorgen. We willen bidden voor mensen die ziek zijn. Bid je mee? Heer onze God, we bidden voor alle mensen die ziek zijn. Voor hen die wachten op een uitslag. En voor hen die leven met onzekerheid en angst. Wilt u hen nabij zijn? Geef rust in het wachten. Kracht voor iedere dag. En wijsheid aan de artsen.

Psalmen voor nu was dat, met een lied waarvoor de schrijver zich liet inspireren door de tekst in Psalm 130. Je hoorde Uit de Diepten. En daarvoor was het podium voor Stephanie Gretzinger en Knowing You. We hebben nog tijd voor muziek en we gaan luisteren naar Mosaic Worship en Reni Kraaienoord. Een prachtig nummer. Het heet Ruimte. Je herkent het misschien wel. Er zijn voortdurend stemmen die zeggen dat je moet presteren. Erbij moet horen en moet bewijzen dat je goed genoeg bent. En de vraag is dan, ben ik ooit goed genoeg? En daartegenover staat God die jou juist de ruimte geeft. En in die ruimte hoef je jezelf niet te bewijzen. Je mag stil worden, dicht bij God komen en hem laten werken. Mosaic Worship, Reni Kraaienoord met Ruimte.

Wat maakt die man toch prachtige muziek? Ik heb het over Ralph van Manen. En de liefde nog het meest, dat is wat je hoorde. Ja, hiermee eindigt ons samen zijn op het Kerkplein, want wij gaan op naar het nieuws van 10 uur. En daarna is er de kerkdienst en wij eindigen met muziek van Michael W. Smith. En Open the Eyes of My Heart. Ik wens je in alle opzichten een prachtige zondag toe. En wat mij betreft graag tot volgende week zondag. Open.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het is zo druk op station Haarlem en Amsterdam Sloterdijk dat honderden Formule 1-fans soms even moeten wachten op de volgende trein omdat de vertrekkende te vol is. Het is vandaag de laatste dag van de allerlaatste Dutch Grand Prix. Om 3 uur vanmiddag is de race en Max Verstappen start van de 7e plek. Bij een zuivelfabriek in Kamp is vanochtend vroeg een pand ontruimd omdat medewerkers een ammoniaklucht roken, meldt RTV Oost. Ze maken er poeders voor baby- en kindervoeding. Brandweer kijkt wat de oorzaak van het lek is. Er zou niemand gewond zijn. In Nieuwekerk aan de IJssel hebben bewoners van een flat een uur buiten gestaan omdat er een brandje was met vooral veel rook. Meerdere etages werden ontruimd, meldt Omroep West. Brandje was snel geblust, maar de brandweer moest eerst checken of alles weer veilig was. Een vrouw is nagekeken, ze hoefde niet naar het ziekenhuis. Dan het weer van Weer Online. Afwisselend wolken en zon. In het noorden valt af en toe een buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Komende dagen wordt het warmer. En tot over het ANP-nieuws.
1: Welkom in de kerkdienst met Thijs Noorland.
0: Het christelijke radiostation.
3: Een hele goede zondagmorgen. Van harte welkom in de kerkdienst van Grootnieuwsradio. Deze zomer herhalen we de serie over de brieven in Openbaring. Dat betekent dat je zometeen weer Wietse van der Hoek gaat horen. Vandaag de 5e brief, die is aan de gemeente in Sardes. En we vinden dit bijbelgedeelte in Openbaring 3, vers 1 tot en met 6. Het is weer een behoorlijk scherpe brief. Het is een brief waar we ons aan kunnen spiegelen en waar we ook wel wat van kunnen leren. Maar om te beginnen, worden we stil met elkaar? Willen we ons hart op de Heere God richten? En Wietse, ik wil jou vragen om ons daarin voor te gaan.
4: En we doen dat in ons hart met alle oude woorden dat we geloven en belijden dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat de werken van zijn handen. En zo zegt God ook tot jou en mijn hart: genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus de opgestane Heer, in de krachtige werking en troost van de Heilige Geest. Amen.

0: De Stadskerk. Zong Dit is de dag. Daarvoor Cela met Vreugde van mijn hart. En In eeuwigheid van de Opwekking Band. We hebben de Bijbel geopend bij Openbaring hoofdstuk 3. We lezen vers 1 tot en met 6.
1: En er staat boven de vijfde brief van de Heer Jezus zelf aan de gemeente van Sardis. Opgeschreven door Johannes. En daar staat geschreven het volgende. En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis. Dit zegt hij die de zeven geesten van God heeft en de zeven sterren. Ik ken uw werken en weet dat u de naam heeft dat u leeft, maar u bent dood. Wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven. Want ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord. En houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal ik bij u komen als een dief. En u zult beslist niet weten op welk uur ik bij u zal komen. Maar u hebt ook in Sardis enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben. En zij zullen met mij wandelen in witte kleren, omdat zij het waard zijn. Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren. En ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Maar ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Wie oor heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt.

0: Marcel en Lydia Ziemer. Misschien kan je het wel volle borst meezingen. Ik zie uit naar de dag. En ook daarin staat meer dan genoeg geschreven in het Bijbelboek Openbaring. Maar het Bijbelgedeelte dat we vandaag hebben gelezen, ja, dat richt zich tot de gemeente in Sardes en ook tot ons. We luisteren naar de verkondiging van Wietse van der Hoek.
1: Broeders en zusters, er was eens een soldaat gewond geraakt in de strijd. Hem was verteld om naar een groot militair hospitaal te gaan om zich te laten behandelen. Toen hij bij het grote indrukwekkende ziekenhuis aankwam, zag hij twee deuren. Op één deur stond voor de lichtgewonden, op de andere deur stond voor de zwaargewonden. Hij besloot om maar door de eerste deur te gaan. In de kleine ruimte kreeg hij gratis koffie met cake en ontbijtkoek, die werkelijk heerlijk was. Toen hij daarna een enorm lange gang doorgelopen was, stond hij opnieuw voor twee deuren. Op de ene deur stond voor officieren en op de andere voor niet-officieren. De soldaat ging door de tweede deur en kwam terecht in een prachtige hal, maar daarin allerlei portretten van grote artsen en mannen van statuur uit het verleden die dit ziekenhuis ooit hadden opgericht. Aan het einde van de hal bevonden zich opnieuw twee deuren. Op de ene deur stond voor partijleden en op de andere deur stond voor niet-partijleden. De soldaat had geen idee over welke partij het ging, en dus ging de soldaat door de tweede deur voor niet-partijleden. Toen hij de tweede deur opende en doorliep, stond hij opeens op straat. Toen de soldaat thuis kwam, vroeg zijn moeder: "En hoe ging het in het ziekenhuis?" "Nou, moeder," zei de soldaat, "om je de waarheid te vertellen, de mensen daar konden niets voor mij betekenen. Maar je had het gebouw, de geweldige structuur en de organisatie daar eens moeten zien." Ja, beste mensen, dit verhaaltje zou zich zomaar afgespeeld kunnen hebben in de kerk van Sardes. Een militaire stad op een hooggelegen heuvel. Een strategisch perfecte plek in het huidige West-Turkije. Sardes stond bekend vanwege de textielindustrie en een belangrijke handelsplek op een kruispunt van wegen. De gemeente die daar is, heeft een prima plek en ze doen het zelfs goed, om het zomaar te noemen. Als we kijken naar het schriftgedeelte, dan lezen we dat de gemeente Sardes geen externe vijanden had. Geen mensen die op de loer lagen om de gemeente te vervolgen, zoals in Smyrna en Pergamum. Ze hadden ook geen interne vijanden, in de vorm van valse leraren en profeten die immoraliteit bevorderden, zoals in Pergamum en Thyatira. Nee, hier was de kerk van Sardes zelf het probleem. De gelovigen wilden wel kerk zijn, maar waren met name bezig met activiteiten. Leuke dingen organiseren, vergaderingen, sociaal-maatschappelijke activiteiten. Op zich geen verkeerde of kwade dingen. Maar de Heer Jezus werd er niet meer in betrokken. En de eerste roeping en missie en de eerste liefde was ver te vinden. Ze stonden ze bekend als een goede en met name een actieve gemeente. Er gebeurde veel. Men stond goed bekend in de stad Sardes. Dus ja, dan zal het wel goed zijn. Als we naar de tekst kijken, dan klinkt daar het ernstige verwijt van de Heer Jezus zelf. Die zegt: "Ik weet dat u de naam heeft dat u leeft. Maar u bent dood." Wat een harde uitspraak eigenlijk. Vroeger een bloeiende gemeente misschien geweest met diep geloof, radicale gelovigen. En nu zegt Jezus tegen hen dat ze de naam hebben levend te zijn, maar in werkelijkheid dood. De gemeente zal hier verschrikt en verbaasd op gereageerd hebben. En misschien ook wel verontwaardigd geweest zijn. Kijk eens wat we allemaal doen. Kijk eens wat we opgebouwd hebben. Misschien vandaag zouden we zeggen: "Kijk eens naar onze muziekgroepen. Kijk eens naar onze gebouwen. Kijk eens naar ons verenigingswerk. We maken helemaal geen ruzie. En toch zegt u, Heer, dat we dood zijn?" Ja, u bent dood, zegt de Heer Jezus, die zich in Openbaring 1 voorstelt en ook in dit vers als hij die de zeven geesten van God heeft, de Heilige Geest, en de zeven sterren in zijn hand houdt. Zoals ook hier in dit gedeelte in de opmaat is. Wat is het probleem? Nou, we lezen het gelijk al in het tweede vers. Als een advies bijna direct om de hoek komt, Wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven. Wees waakzaam. Dan zou je bijna zeggen, het tegenovergestelde daarvan is een slapende gemeente. En als er staat versterk het overige dat dreigt te sterven, dat betekent dat er een soort voedselarmoede is. Een slapende gemeente, een voedselarme gemeente. Een kleine groep gelovigen heeft nog een levend geloof, beschrijft vers 4. Maar het overige dreigt uit te sterven. Een gemeente in de sleur en de routine. Ik heb uw werken niet vol bevonden voor God, zegt vers 2. Een bijzonder beeld. En zoals bij de vorige brieven zien we hier weer dat het beeld wat hier gezegd wordt, wees waakzaam en versterk het zwakke, te maken heeft met de geschiedenis van de stad. Sardes, als stad, heeft te maken gehad met waakzaamheid en verslapping. Het is een verwijzing naar het verleden van de stad. In de geschiedenis van de stad Sardes blijkt namelijk dat zij een paar keer is gevallen door slapende wachters. En een genoeglijke zelfverzekerdheid van zichzelf. We weten uit het jaar 549 en 219 voor Christus. Ze is gevallen door een gebrek aan waakzaamheid. Zwakke plekken in de muur. En niet sterk genoeg als de strijd zich aandient. En dat terwijl de beschermgod van deze stad, de god Sibylle, de god van de bescherming, in gevaren van oorlog hun stadsgod was. Bijzonder, hè, om dan te lezen dat de geschiedenis van deze gemeente nu ook de geschiedenis van de kerkelijke gemeente gelegd wordt. En tegelijkertijd de vraag wordt doorgesteld naar alle kerken in die omgeving en dus ook vandaag. En moeten we onszelf vandaag de vraag stellen, zijn wij soms zelf ook niet een soort Sardes-gelovigen? Opgegroeid in de kerk, ooit tot geloof gekomen, onder invloed van die of die. Maar wat is er van het geloof terechtgekomen? Is geloof in sommige gemeenten niet meer geworden dan het doen van werken? Een gebedje, kerkgang, dagboekje, het geld voor de goede doelen, keurig op het eerste gezicht. Maar de vraag die aan deze gemeente gesteld wordt is het, waar ligt ten diepste je passie? Waar ligt ten diepste diepgang? Wat is de geestelijke leiding van koning Jezus in je leven? Eigenlijk de vraag, heb je Jezus nog vurig lief? Of ben je een naamchristen, zoals in Sardes, waarin de omgeving alles maar mooi en prachtig vindt, waar je niet meer onderscheidend bent, want de kerk staat als positief bekend in de samenleving? Ik denk dat vandaag de dag wij in Nederland ook het gevaar lopen soms. Aan de ene kant een missionaire drive, die soms zo ver gaat dat de interne drive, het leven vanuit afhankelijkheid van Christus, het leven onder de leiding van de Heilige Geest, naar de uitgang gaat omwille van de missie. En dan moeten wij als christen in Nederland de vraag stellen, klopt dat? Klopt dat? En worden wij dan niet de Sardes-christenen van vandaag? Dat we niet meer waakzaam zijn? Dat we geen overzicht meer hebben over datgene wat sterft? Dat als de strijd losbarst, we niets meer zijn? Jezus beschreef deze gemeente als dood. Want hoewel deze gelovigen waarschijnlijk misschien best wedergeboren waren, misten zij de actieve tegenwoordigheid en zalving van de Heilige Geest. In hun persoonlijk leven en het leven van de gemeente. Wat een contrast met hoe Jezus zichzelf presenteert in hoofdstuk 1 vers 18. Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. En deze gemeente krijgt het tegenovergestelde. U heeft de naam dat u leeft, maar u bent dood. Wat een heftige conclusie. Maar de Heer Jezus zou de Heer Jezus niet zijn als hij in vers 3 ook niet de weg terug aanbiedt. En hij doet het in vier, ja, zou je zeggen, actieve werkwoordvormen. Een werkwoorden waar actie uit voortvloeit. Bedenk, houd vast, bekeer en wees waakzaam. Allemaal staan ze in het derde vers. Ik lees hem even voor. Bedenk dan hoe u het ontvangen en gehoord hebt. En houd het vast. Bekeer u is het gevolg. Als je bedenkt hoe we ooit tot geloof gekomen zijn. En als we teruggaan naar de schriften en daar ontdekken, het is genade en geloof alleen. En als je dan ontdekt dat ik vandaag niet meer uit dat fundament leef, dan is het terecht dat de Heer Jezus ten tweede van mij vraagt: bekeer u, draai je om, keer terug. Als u dan niet waakzaam bent, als je dat stukje laat wegroven, dan zal ik bij u komen, zegt de Heer Jezus, als een dief. En u zult beslist niet weten op welke uur ik bij u zal komen. Het is ook een verwijzing naar natuurlijk de wederkomst van de Heer Jezus. Want deze teksten horen we ook terug in de reden van de laatste dingen in Matthäus 24 en 25. Bedenk, hou vast, bekeer en wees waakzaam. Hun eigen stad heeft ervaren wat het is als je niet waakzaam bent. Dat je zomaar overvallen kunt worden door de vijand. En we proeven in dit gedeelte dat de geschiedenis van de burgerlijke stad op de loer ligt voor de gemeente van Jezus Christus. We lezen ook gelukkig dat er mooie dingen zijn. U hebt, vers 4, ook in Sardes enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben. En zij zullen met mij wandelen in witte kleren. Betekent dus dat er wel degelijk een bevlekking was van de kleren. Dat het witte van de reiniging van Christus toch ook weg is. En meestal ook een beeld is voor zondig leven. Voor overspel in relaties. En een te gemakkelijke ethiek. Waardoor de zonde vat krijgt op de gemeente. Waardoor zonde welig kan tieren onder de gemeente. Er geen correctie meer plaatsvindt. Uit angst voor wat de andere mensen vinden. En uiteindelijk een synchronisatie plaatsvindt met de wereld. Wandel in witte kleren met hem. Die witte kleren, die hebben we ooit gekregen. Daarom ook bedenk hoe je het ontvangen hebt. Bedenk hoe je het gehoord hebt. In een textielstad als Sardes is het niet vreemd dat de Heer Jezus verwijst naar de witte kleren. De mensen wisten precies hoe dat gemaakt moest worden. Maar het is een verwijzing naar de reinheid in Christus. Het niet bevlekt en besmeurd zijn met zonde. Een overwinningskleed, zoals de Romeinen dat graag zagen. Maar wij weten hoe de overwinning verkregen is. Namelijk door hem die in hoofdstuk 1 zegt: ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk in handen. Ik was dood en ik ben levend. En jullie, hoor je hier de vraag. Jullie denken levend te zijn. Je denkt het zelf bereikt te hebben. Nee, het is anders. Wie overwint, zegt vers 5, zal bekleed worden met witte kleren. En ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Maar ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Hier zien we Jezus is Heer. Hij gaat erover. Hij is degene die de kandelaren vasthoudt. Hij is het die wandelt tussen de kandelaren. Wie oren heeft, laat hij horen. De kerk hoort geen militair hospitaal te zijn, zoals de inleiding in deze preek. Maar een kerk die doet waartoe ze geroepen is. Namelijk, mensen lijden tot Christus. Mensen lijden tot Christus om door hem gereinigd te worden. En discipelen makend, zo lerende te onderhouden al wat de Heer geboden heeft. Ik sluit af met een citaat van William Barclay, die zegt: een kerk, maar ook een gelovige, is in gevaar wanneer ze haar verleden begint te verheerlijken. Wanneer ze zich drukker maakt om vormen dan om leven. Wanneer ze de status quo meer lief heeft dan Jezus Christus. Wanneer ze meer bezorgd is om geld en goed dan om geestelijk welzijn. Laten wij levend worden door Christus alleen. Amen.

0: Je hoorde Meerte Smit, Elvisie, Eline, samen Schrijvers voor Gerechtigheid, dan bent u met ons. Wietse, we gaan doorpraten over jouw preek van vanochtend. En als ik zo de serie een beetje beschouw tot nu toe, en ook de felheid die er vanuit liefde is voor de gemeentes, de aansporingen die zo scherp zijn, dan vraag ik me toch af, is dat iets wat wij ook meer zouden moeten doen? Elkaar op deze manier durven aanspreken en durven aanscherpen. Hoe zie jij dat?
1: Ja, ik geloof dat. Ik ben van harte met je eens. Ik ben iedere keer weer, als ik spreek over deze brieven, onder de indruk van de actualiteit van deze brieven. Dit is zo razend actueel. Ik herken ook in deze brief, maar ook in de andere brieven, zoveel actualiteit voor de kerk van vandaag. Ook in dit gedeelte, waar het soms kan lijken.

0: kerkenraden en aan bewegingen, aan christelijk leven en stichtingen. Hoe denken wij te leven? Wat is leven in christelijk opzicht? Het is een spannende vraag.
1: En hoe kan ik dat bij mezelf checken? Want misschien luister ik nu en denk ik, ja, misschien gaat dit wel over mij.
0: Nou, ik zou zeggen, precies wat hier staat. Bedenk hoe je het ontvangen en gehoord hebt. Ik vind dat geweldig. Weet je, als wij christenen belijden, dan ga ik maar even vanuit het belijden uit, dat Jezus Heer is, Heer van de kerk, Heer van de gemeente, Heer van mijn leven, dan moet ik terug naar dat moment in mijn leven. Wanneer heb ik dat beleden? Hoe is de gemeente in iedere plaats ontstaan? In welke context? En blijkt niet dat zegen voortkomt op die momenten dat wij klein zijn en hij groot wordt? En daar ligt zoveel kracht. Daar zit de sleutel in. Bedenk. En als ik naar mijn eigen leven kijk, dan zit dat bedenken op het moment. Ja, ga ik terug op het moment dat ik zei, Heer, uit mezelf kan ik het niet meer. Uit mijzelf verdien ik de dood. En ben ik helwaardig met mijn bestaan. En de genadewoorden die de jongen toen klonken. Maar mijn genade is voor jou genoeg. Dat is wat ik hoor te bedenken, hoe ik tot leven kom. En het eeuwige leven ontvang. Niet door werken. Niet door een soort social gospel, wat we zomaar eventjes de wereld in kunnen slingeren. Want door werken word ik niet zalig. Het is misschien heel gereformeerd wat ik zeg. Maar daar sta ik voor. Ja. Wij worden zalig door geloof in hem alleen. Met vooraf de belijdenis en de bekering dat ik sterf aan mijn eigen sterkte, aan mijn eigen werken en mijn eigen voorkomen. Ik heb niks in te brengen in mijn heil. Ik heb alles te verwachten van Christus alleen. En voor mij bedacht mag iedere luisteraar dit vanmorgen horen. Dit is de enige weg tot zaligheid. Door Christus alleen.
1: En dat moeten we dus ook steeds weer opnieuw bedenken. Heb je dat regelmatig, dat je weer even terug moet keren daar naartoe?
0: Ja. Ja, weet je, soms denk ik wel eens, de gemeente zal mij wel eens een zeur vinden. En misschien worden ze me wel eens zat. Omdat ik iedere keer blijf wijzen vanuit de schrift op dat fundament Jezus alleen. Je hebt dat prachtige lied ook in opwekking. Jezus alleen. Ik bouw op hem. Hij is mijn kracht, mijn lied. Ja, dat is het. En iedere keer als ik daarvan afwijk, dan kom ik te staan in eigen kracht. En dat kan ik persoonlijk zijn, maar dat kan ook we als kerk zijn. Wij hebben wel plannetjes en ideetjes en dan gaan we dit doen, dan gaan we dat doen. En nogmaals, het hoeft niet verkeerd te zijn. Maar welke bron zit eronder en welk doel dient het? Ja, we moeten op weg gaan om mensen te voeden, de hongerigen te voeden, de naakten te kleden, het hele gebeuren. Absoluut een opdracht. Maar als vrucht van wedergeboorte, als overvloed van zijn liefde in mijn hart, dan heeft het doel ook niet meer dat ik verheerlijkt word. Maar dan heeft het effect dat Jezus verheerlijkt wordt. Want het is zijn overvloed van liefde in mijn hart. Doordat ik bedenk wat hij voor mij gedaan heeft, dan moet het mij in beweging brengen vanzelf. Zoals Matteüs 25 ook zegt. De vragen de mensen die dat gedaan, maar Heer, wanneer heb ik u dan naakt gezien? Wanneer was u dan hongerig? Dat is zo mooi dat het daar gezegd wordt. Dat zegt dus dat deze mensen helemaal niet met een soort actie bezig waren.
1: Ja.
0: Maar een groep gelovigen die dat als een vanzelfsprekendheid hebt. Want als ik Jezus ken, dan is Jezus met zijn geest in ons hart. En dan ga je dat doen. Dan hoef je dat niet te organiseren, maar vloeit dat over vanuit het hart.
1: Ja. Prachtig. Wil je met ons bidden?
0: Ja. Heere Jezus, wij danken u. Fundament van ons leven. Heere, wij danken u dat u een keer heeft gebracht in de wereldgeschiedenis. Toen u mens was op aarde. Heere, maar uw leven heeft gegeven aan het kruis van Golgotha. Waar de Heer van het al gekruisigd werd omwille van mijn en onze zonde. Heere, nooit zullen we stoppen u daarvoor te loven en te prijzen. Want daarmee, met uw verzoenend sterven en uw opstanding, heeft u ons levend gemaakt. En zoals u zegt tegen de gemeente van Sardes, zo zegt u het ook vanmorgen weer tot ons. Bedenk dat. Bedenk van waar gij gekomen zijt. En bedenk hoe je tot geloof komt. En laat dat altijd je fundament zijn. Laat dat levendmakend zijn. En ik bid dat toe vanmorgen voor mij en voor al die luisteraars. Dat we nooit zullen vergeten wat het fundament van kerk zijn is. Jezus Christus en dien gekruisigd. Vader,

het bedroeft mij dat we dit iedere keer tegen elkaar moeten zeggen. Het bedroeft ons dat we zo makkelijk afwijken van die paden. En dat we het willen zoeken in mooie, geweldige activiteiten, dingen of leringen, die op zich niet altijd verkeerd hoeven te zijn. Maar als ze niet voortvloeien uit de liefde van Christus, zijn het werken zonder waarde. Heren, breng ons terug naar het fundament waar u in het middelpunt staat. In al onze kerken en gemeenten in Nederland. Vader, wat zal er dan een hoop verandering plaatsvinden? Wat zal u dan gezien worden en de Heer Jezus verheerlijkt worden? Want als we terugkomen bij het kruis en bij die plek waar alles begon, dan zullen we ontdekken, wij moeten minder worden en Jezus moet meer worden. Vader, leg dat toch door uw Heilige Geest in al onze harten, van onze gemeente, voorgangers, kerken en gemeenteleden. Ook in mijn hart. Amen.

U geeft rust. Opwekking Band met Lisbeth Kudoot. En die rust die krijgen we niet alleen toegezongen, die krijgen we ook uitgesproken in de zegen. In de wetenschap dat de Heer bij je is. Dat de Vader, de Zoon en de Geest je omgeven. Dat ze je de kracht en de rust willen geven om in je leven ook een levend getuigenis te zijn. Ontvang zo Gods zegen om zelf ook weer tot zegen te zijn.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is een verdachte aangehouden die misschien iets te maken heeft met de dood van een bewoner van een verpleeghuis vrijdag in Oorschot. De politie vertelde al snel dat het om een niet-natuurlijke dood ging. Wat de verdachte met het overlijden te maken heeft, is nog niet duidelijk. De politie bedankt op Facebook iedereen die gisteren heeft geholpen na een ongeluk op de provinciale weg bij Nieuwe Pekela. Een auto reed het water in en meerdere mensen sprongen erachteraan om de inzittenden eruit te halen. De politie vindt het moedig en prijst hun inzet en betrokkenheid. Bij een zuivelfabriek in Kampen wordt een ammoniaklek gedicht. Volgens RTV Oost roken medewerkers vanochtend een sterke lucht en daarom werd het pand geëvacueerd. Er worden poeders voor baby- en kindervoeding gemaakt. Als het lek is gemaakt, wordt de fabriek weer opgestart. Er zou niemand gewond zijn. Dan het weer van Weer Online. Afwisselend wolken en zon en in het noorden valt af en toe een buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Komende dagen wordt het warmer. En tot over het ANP-nieuws.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Amsterdam heeft over een paar jaar bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld, heeft de NOS uitgerekend. Pro en D66 willen de belasting in 2031 op 20% hebben om zo minder toeristen naar de stad te trekken, want er komen er te veel. Nu heeft Los Angeles nog de hoogste toeristenbelasting. In Oorschot overleed van de week een bewoner van een verpleeghuis en daarvoor is nu iemand opgepakt. Na onderzoek bleek al dat het een onnatuurlijke dood was. Waarvan de gearresteerde persoon wordt verdacht is niet bekend, ook niet wat diens relatie was met de dode. De Baltische Staten hebben last van de hevigste storm in 20 jaar, met extreem harde wind en stortregen. In Letland en Litouwen zijn 2 doden gevallen. Ze werden geraakt door een boom en door vallend puin. Er zijn overstromingen en elektriciteitskabels zijn stuk gewaaid. Honderdduizenden mensen zitten zonder stroom. Dan het weer van Weer Online. Afwisselend wolken en zon en in het noorden valt af en toe een buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Komende dagen wordt het steeds warmer. En tot over het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Op dit moment rijdt er meer verkeer op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn door de wegwerkzaamheden op de A12. Daarom heb je tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld 10 minuten op onthoud. En het is natuurlijk ook druk op de N200 Zandvoort richting Haarlem. Vanwege de Grand Prix sta je tussen Zandvoort en Bloemendaal 10 minuten in de file.
1: Zomer. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: de gezalfde koning zal zijn. Nee, we weten wie de gezalfde koning is.
1: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
2: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: ANP Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Een korte uitslaande brand vanochtend in een woning in Amsterdam-West. Volgens AT5 werden woningen in de buurt ontruimd. Bewoners konden snel terug nadat de brandweer had gemeten of het veilig was. 3 mensen hadden rook ingeademd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Verkiezingen in oorlogstijd zijn een slecht idee, vindt de Oekraïense president Zelensky. De ontslagen minister van Defensie had dat voorgesteld, maar Zelensky denkt dat het voor verdeeldheid zorgt. Er zijn allerlei obstakels. Zo zouden mensen in bezet gebied en vluchtelingen niet kunnen stemmen. Vannacht raakten 3 mannen gewond in een bos en die blijken te zijn mishandeld. Een van hen botste op straat tegen iemand uit een andere groep aan. Die zei er wat van en gaf een klap in zijn gezicht. De andere 2 bemoeiden zich er ook mee. Alle 3 bleven ze gewond aan hun hoofd achter. Eentje was zelfs bewusteloos. Dan het weer van Weer Online. Een mix van wolken en zon en in het noorden kan een buitje vallen. Het is 18 tot 20 graden, morgen zonnig en iets warmer. En dat is over het ANP Nieuws.
0: Groot Nieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er staat file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging een half uur. 10 minuten vertraging bij de Duitse grens. Als je over de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt, kom je bij knooppunt Oud-Dijk in de file. De andere kant op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem, ook 10 minuten vertraging bij Duiven. En 10 minuten extra op de A76 vanuit Geleen naar Aken door de grenscontroles. Vanaf knooppunt Kundenberg rijdt het langzaam.
1: Is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij Vlieland is een gewonde vrouw gered van een zandplaat, meldt Omroep Friesland. Ze was aan het surfen en viel. Daardoor was haar knie uit de kom en kon ze niet verder. Een reddingsboot heeft haar opgepikt en eenmaal aan wal kwam er een ambulance. Medewerkers konden haar ter plekke helpen en ze hoefde niet naar het ziekenhuis. De natuurbrand in de Belgische Hoge Venen laaide vannacht weer een beetje op en omdat er geen wind was, bleef de rook hangen. De brandweer houdt de boel in de gaten. Afgelopen tijd was in Hoge Venen de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Nederland hielp mee met blussen met helikopters. Gistermiddag werd vlak bij de Maas in Venlo het lichaam van een vrouw gevonden en de politie weet nu wie het is en heeft de familie ingelicht. Ze gaan uit van een misdrijf en willen meer te weten komen over wat er is gebeurd. Daarom spreken agenten met wandelaars en mensen in de buurt, zegt L1. Dan het weer van Weer Online. Een mix van wolken en zon en in het noorden kan een buitje vallen. Het is 18 tot 22 graden, morgen zonnig en iets warmer. En dat is over het ANP Nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Er staat file op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. De nasleep van een ongeluk bij Barneveld. Kwartiertje vertraging daar. A12 Arnhem-Duitsland. Bij de grensweercontroles zijn 10 minuten oponthoud vanaf knooppunt Ouddijk. Dan de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. 10 minuten vertraging tussen de afritten Beek en Duiven. Kapotte auto blokkeert de rechterrijstrook van de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem bij afrit Hoenderlo. Vanaf knooppunt Beekbergen 7 kilometer file en 25 minuten oponthoud. Kwartiertje vertraging op de A76 vanuit Geleen naar Aken bij de Duitse grens. 2 kilometer file.
1: Zomer. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Start je dag met een hoopvol geluid. Met elke werkdag tussen 6 en 9, de Nieuwe Morgen.
1: Waarin we de dag beginnen met een Bijbelse overdenking.
2: Inspirerende gesprekken en fijne muziek.
0: Vanaf 9 uur Blessings.
3: Waarin jij met het aanvragen van jouw favoriete muziek anderen kunt bemoedigen, inspireren en in de spotlights kunt zetten.
0: Start je dag samen met Grootnieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaithaal. In het bijzijn van de koning, koningin en prinses Alexia start de laatste Formule 1-race in Zandvoort. De koning stond op de grid terwijl het volkslied werd gespeeld en reikt na afloop de prijs uit. Lando Norris rijdt weg van pole position, Max Verstappen start als 7e. In het centrum van Rotterdam is gisteravond een man neergestoken. Hij werd een paar straten verderop pas teruggevonden. De man raakte zwaar gewond en moest naar het ziekenhuis. De politie weet nog niet waarom hij werd aangevallen. Het gebeurde in een druk uitgaansgebied in Rotterdam. Er is wel een mes gevonden. In Zwitserland is het dodental opgelopen van de brand in een restaurant in de buurt van St. Moritz in het oosten. Er werden in het uitgebrande gebouw nog 2 lichamen gevonden. Daarmee zijn er nu 4 doden. Er werd ook nog iemand vermist, maar die is levend gevonden. Het weer van Weer Online? Een mix van wolken en zon, het is 18 tot 22 graden. Vanavond verdwijnen de wolken en vannacht koelt het flink af. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Vanwege een pechgeval op de A10 Zuid, de buitenring bij Amsterdam Oud-Zuid. 2 afgesloten rijstroken. Daardoor 5 kilometer file en 20 minuten vertraging. 10 minuten vertraging op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem rijdt het verkeer langzaam tussen afrit Loenen en afrit Schaarsbergen.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaithaal. In de Grand Prix op Zandvoort is Max Verstappen in de eerste ronde gecrashed en uitgevallen. Hij verloor de controle en reed vol in de vangrail. Zijn auto was zwaar beschadigd, zelf heeft hij niks. Hij stapte uit en zei meteen, I'm okay. Bij de herstart na een half uur viel een van de auto's van Team Haas uit met motorpech. Het is de laatste race op Zandvoort en er zijn een record aantal mensen naartoe gekomen. Beide weekenddagen waren uitverkocht en donderdag en vrijdag waren er ook veel mensen. Vandaag zit ook de koning op de tribune met de koningin en prinses Alexia. Hij reikt na afloop de prijs uit. De gesprekken over de begroting gaan komende week verder. Morgen is Pro weer aan de beurt. Die gaat praten met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Andere oppositiepartijen praten alleen met Heijnen. De gesprekken met Jetten gaan meer over de inhoud dan over geld. Hij heeft de oppositie nodig voor een meerderheid. Het weer van Weer Online? Een mix van wolken en zon. Het is 18 tot 22 graden. Vanavond verdwijnen de wolken en vannacht koelt het flink af. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: De A32 Heerenveen-Leeuwarden is dicht bij Grauw. Er is daar een glasplaat op de weg terechtgekomen. Verkeer richting Leeuwarden kan omrijden via Drachten over de A7 en de N31.
1: Is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation. Ja.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
0: Nieuw.
1: Chapel Worship.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaithaal. Veel Max Verstappen-fans zijn na zijn crash in Zandvoort teleurgesteld naar huis gegaan. Dat was te zien bij het station. Zelfs fans die speciaal uit China en Japan naar Zandvoort kwamen vonden het niet boeiend meer zonder Max. Ook een fanplein in het centrum van Zandvoort liep snel leeg. Daar moesten sommige kinderen zelfs huilen. Zangeres Sophie Straat heeft op Lowlands weer de witte mannen in het publiek gevraagd om naar achteren te gaan, zodat vrouwen ongehinderd konden dansen. Dat deed ze al bij andere optredens en kreeg toen een storm van haat over zich heen. Deze keer zei ze erbij: ga vooral vooraan staan in het debat over vrouwenhaat en discriminatie. Tophonkballer Jonathan Schoop hangt op Curaçao ruim 3 jaar cel boven het hoofd, melden media. In zijn auto werd een zwaar vuurwapen met zijn DNA gevonden. Het OM vindt een zware straf nodig vanwege zijn voorbeeldfunctie. Schoop was jarenlang profhonkballer in Amerika en speelde ruim 14 jaar voor het Nederlands team. Het weer van Weer Online? Een mix van wolken en zon. Het is 18 tot 22 graden. Vanavond verdwijnen de wolken en vannacht koelt het flink af. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Er is een glasplaat op de rijbaan van de A32 terechtgekomen vanuit Heerenveen naar Leeuwarden bij Grauw. Daar is de weg dicht tot 6 uur vanavond. Tot die tijd omrijden via Drachten over de A7 en de N31.
5: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Nieuws Radio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De laatste Formule 1-race op Zandvoort is gewonnen door Lando Norris van McLaren. Prins Bernhard van Oranje zwaaide de finishvlag en de koning reikte de prijs uit. Max Verstappen crashte in de eerste ronde en viel uit. Hij zegt dat hij probeerde te versnellen op een nat stuk van de baan en noemt het ongelukkig. Een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Nevada is geëvacueerd omdat een natuurbrand te dichtbij komt. Ook een deel van de stad Reno is ontruimd. De brand is moeilijk te blussen door de harde wind en verspreidt zich razendsnel. In Oekraïne is een trein vol passagiers aangevallen door een Russische drone. De locomotief vloog in brand. Tijdens de evacuatie was er een tweede aanval, maar niemand raakte gewond. De passagiers zijn met de bus verder gegaan. Het weer van Weer Online? De wolken trekken weg en dan wordt het een heldere avond. Vannacht koelt het flink af, landinwaarts tot een graad of 6 met kans op mist. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Er is een glasplaat op de A32 terechtgekomen vanuit Heerenveen naar Leeuwarden. En dat is bij Grauw. De weg is daar dicht tot 6 uur vanavond. Tot die tijd omrijden via Drachten over de A7 en de N31. De grenscontrole op de A76 vanuit Geleen naar Aken veroorzaakt momenteel een kwartier vertraging. Treedt langzaam vanaf knooppunt Kunderberg over 2 kilometer.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.
1: Groot.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open, de open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: En zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu wie nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, okay, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Komende week wordt er weer verder gesproken over de begroting. Morgen gaat Pro met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën praten. SGP en JA21 gaan deze week ook op gesprek, maar dan met meerdere ministers. De gesprekken met Jetten gaan meer over de inhoud dan over geld. Hij heeft de oppositie nodig voor een meerderheid. In Australië is voor het eerst vogelgriep ontdekt bij een zoogdier. Het gaat om een soort zeeleeuw die alleen in Australië voorkomt. Het dier werd doodgevonden op een strand in het zuiden van Australië. Daar gaat een zeer besmettelijke variant rond van vogelgriep. Maar tot nu toe was het nog niet bij een zoogdier ontdekt. In de hoofdstad van Guinea is een vuilnisbelt ingestort na dagen van zware regen. Een golf van afval kwam over de huizen heen. De regering had mensen al gevraagd om te vertrekken. Er zijn zeker 18 lichamen uit het puin gehaald, maar het precieze dodental is nog onbekend. Er wordt gevreesd voor nog veel meer slachtoffers. Het weer van Weer Online? Het wordt een heldere avond. Vannacht koelt het flink af. Landinwaarts tot een graad of 6 met kans op mist. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag. 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Elke avond vanaf 7 uur.
1: De mooiste kerk- en koormuziek.
0: Het christelijke radiostation.

0: dank aan de eeuwige, het Urker gemengd koor Immanuel en soliste Willemijn.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede avond. Deze zondagavond, je luistert naar Groot Nieuws Radio. Dit is het Heerlijk Loflied, aflevering 856. Vanavond een gesprek met Gerwin van der Plaats, dirigent van Mannenkoor Nederlands, ons nieuwe Blijde Klankenkoor van de week. En op de muziekstandaard ligt speciaal voor orgelliefhebbers een bijna 10 minuten durend orgelwerk van Klaas-Jan Mulder. Dat bespreek ik met organist en dirigent Jacob Schenk. Verder aandacht voor muziek van de Lofstem uit Woubrugge, de Verenigde Veluwse Koren en allereerst christelijk mannenkoor Jeduthun, als de heiland zal verschijnen.

0: Wees maar gerust. De titelsong van een album uit 2014 van de christelijk gemengde zangvereniging De Lofstem uit Woubrugge.
1: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
2: Deze week Mannenkoor Nederland.
0: Vandaag gaan we in gesprek over Mannenkoor Nederland. Want je hebt het al meegekregen. Mannenkoor Nederland is deze week het Blijde Klanken Koor van de Week. Iemand die daar natuurlijk van alles over weet is de dirigent Gerwin van der Plaats. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Ben jij vanaf het begin betrokken geweest bij Mannenkoor Nederland?
3: Ik ben wel vanaf het begin betrokken geweest bij Mannenkoor Nederland. Maar aanvankelijk was Jaap Kramer dirigent. En ik geloof de laatste twee of drie edities ben ik dirigent geworden. We hebben nog wel eens een keer gewisseld, volgens mij. Mm-hmm. Maar ik ben vanaf het begin betrokken geweest
0: als pianist. Als pianist, niet ja. Als organist.
3: Nee, Marco was in het begin organist. En we hebben een aantal keren andere organisten gehad. Ja, dus ja. We hebben...
0: Nou ja, goed, dus een vrij stabiele club mensen. Of in ieder geval, jij bent dan een stabiele factor. Natuurlijk, de organisator was stabiel. Om toch even een stukje geschiedenis erbij te pakken. Want Mannenkoor Nederland is niet zomaar een koor. Het is een uniek systeem.
3: Ja.
0: Maar het behoeft wat toelichting. Kun je dat in een paar zinnen doen? Wat is Mannenkoor Nederland?
3: Mannenkoor Nederland is een groep mannen die één keer per jaar bij elkaar komen om muziek. Dat is tot nu toe zo altijd geweest, dit jaar de laatste keer muziek te zingen van Klaas-Jan Mulder bewerkingen. Ze komen vanuit het hele land, hebben thuis oefenbestanden gehad en de muziek. En hebben thuis geoefend. Dan repeteren we daar ter plekke, onder leiding van drie dirigenten, de muziek in. En dan is het oefenen 's middags met z'n allen, een maaltijdje en dan een avondconcert met opname.
0: Ik hoor jouw maaltijdje zeggen en ik besef... Ad Bai zit nu thuis in een maaltijdje. Heb ik een week aan gewerkt.
3: Ja, nee, Ad Bai zorgt altijd voor een heerlijke catering. Ja. Dus inderdaad, je komt binnen, een kopje koffie. En dan hebben we na het oefenen van aparte partijen... dan krijg je een broodje met een soepie. En dan heb je de eerste repetitie samen. En dan hebben we weer een versnaperingetje. En dan weer een repetitie samen met de generalen. En dan een avondmaaltijd en dan een concert. Dus nee, Ad zorgt goed voor ons.
0: Mooie, goede catering zit daarbij. Ja. Even over het concept. Het idee is dus het repertoire van Klaas-Jan Mulder zingen. Ja. Nou doe je dat bij Door Eendracht Verbonden natuurlijk elke week.
3: Ja.
0: Als jou dan bellen om bij dit concept aan te haken... zeg je dan gelijk ja of zeg je alweer?
3: Nee, ik vond het fantastisch. Nee, want ik heb niet per se het idee dat er nou zo ontzettend veel Klaas-Jan Mulder dingen zijn.
0: Nee.
3: En ik vond dit wel een leuk idee. Gewoon één keer per jaar de mooiste dingen zingen van Mulder. Maar je merkt wel, we zijn nu dus bijna aanbeland bij editie 10... dat we het mooiste gehad hebben.
0: Mm.
3: Kijk, er zijn natuurlijk muziek van Klaas-Jan Mulder voor allerlei soorten gelegenheden. En we hebben natuurlijk alle psalmen zo'n beetje gehad die interessant waren. En alle gezangen en geestelijke liederen. Oranje muziek, kerstmuziek, passiepaasmuziek, hemelvaart, pinksteren. Dus het is ook een keer op. En Mulder heeft bijvoorbeeld ook heel veel opera en operetten gearrangeerd voor DEV. Maar ja, dat zing je dan niet bij Mannenkoor Nederland.
0: Nee.
3: Dus dat repertoire valt af. Dus het is nu de laatste editie, de 10e editie die we gaan doen met muziek van Klaas-Jan Mulder.
0: Oké, nou laten we daar gelijk even naar kijken. Want die staat natuurlijk in de agenda op 3 oktober. En dan voor de verandering een keer in de Bovenkerk van Kampen.
3: Dat is nog nooit gebeurd. Want het is eigenlijk altijd, we hebben Rotterdam, Delft, Schiedam, Gorkum gehad. Natuurlijk ook omdat we heel veel zangers uit Zeeland hebben. Waar we altijd heel dankbaar voor zijn.
0: Mm.
3: Maar ik heb gezegd, ja kijk, als we dan de 10e editie doen. En daarin zingen we nog één keer de hoogtepunten van de afgelopen 10 jaar. Die mogen de mensen zelf opgeven. Dus er zal ongetwijfeld 42 of Blijf bij mij hier wel weer voorbij komen.
0: Ja.
3: Dan moet dat toch wel op de plaats zijn waar Klaas-Jan Mulder het meest gewerkt heeft met koren, namelijk in de Bovenkerk in Kampen.
0: Ja.
3: Dus ja, zijn thuisstad en zijn werkplaats en waar de TV was.
0: Verwacht jij daarmee ook een extra feestelijke editie?
3: Ja, nou ja, Ad neemt ook na 10 jaar als organisator afscheid. Dus het is de laatste keer dat Ad Bai hierbij betrokken is.
0: Mm.
3: Of althans in ieder geval als organisator. Of misschien de catering blijft doen, dat weten we niet in de toekomst. Want het gaat wel door met Consolo, maar dan niet meer met alleen maar de muziek van Klaas-Jan Mulder.
0: Okay.
3: Dus we willen wel het concept houden, maar dan gewoon van allerlei andere dirigenten zijn er ook talloze mooie bewerkingen. En er zal er best wel eens wat van Mulder voorbij komen, maar dan in een wat andere setting. Ja. Want je moet niet een kunstje blijven herhalen. Het was 10 jaar mooi.
0: Ja, Ja, en dat was natuurlijk ook de oorspronkelijke droom van Ad Bai. Ja, 10 keer.
3: Hij pakt dus uit. Ik geloof dat we een koper ensemble erbij hebben. Natuurlijk orgel, piano en Jan Loosman is er weer bij. En het wordt, we hopen op een mega koor. Dus ja, dat moet wel iets feestelijks worden, denk ik.
0: Ja, want is de inschrijving onbeperkt? Of heb je een bepaalde grootte van een koor in gedachten die ideaal zou zijn?
3: Nou, het grootste koor wat we ongeveer gehad hebben was bijna 250 man. Ik geloof dat de laatste keer was het 190 of 200. Maar we hopen nu, om te kijken, voor DFV'ers was Gorkum of Rotterdam of Schiedam weer een end weg. Mm-hmm. Maar dat er nu ook bijvoorbeeld een heleboel koorleden aan kunnen haken uit de omgeving. Van Kampen.
0: Oh ja.
3: En misschien ook wel Urkers. Maar we hopen ook natuurlijk dat de Zeeuwen weer komen. Dus Ad heeft vervroegd alles iets. Dus dat we ook wat eerder beginnen. En dat de Zeeuwen ook weer op tijd naar huis kunnen.
0: Ja, op die manier. Hey, nou zeg je, Ad Bai neemt na 10 jaar afscheid. Zijn droom was dit om dit 10 keer te doen. Is dit voor jou ook zo'n kantelpunt dat je denkt, ga eens even nadenken of ik nog door wil? Of heb jij daar al keuzes over gemaakt?
3: Nee, ik wil heel graag door. Ja. Nee, ik wil het heel graag blijven doen. Ik vind het ontzettend inspirerend. En het is 1 keer per jaar. Hè? Dus het is ook, als je nou zegt, het was dan 5 keer per jaar, dat je dan zegt van nou oké, we hebben het dan dus nu 5 keer x10 gedaan. Hè?
0: Ja.
3: Dan wordt het een soort kunstje. Maar dit is gewoon prima.
0: Ja, gewoon een mooi gegeven. En op 3 oktober gaat dat zijn. Dus zit je te luisteren, zit je in de omgeving Kampen, Urk of juist ook weer Zeeland, ga jezelf even informeren op de website. mannenkoornederland.nl, daar vind je informatie over het concert, maar zeker ook over de dag. Want als je denkt, ik ben een vrouw, mag dus niet meedoen, dan kan je natuurlijk als publiek daar zijn. Ook als je denkt, ik hou niet van zingen, maar ik wil wel luisteren, ook dan kun je er gewoon bij zijn.
3: Ja, en om nog even dan een klein beetje sluikreclame te maken. Kampen of Zwolle zijn natuurlijk prachtige steden. En is voor de dames natuurlijk, terwijl wij aan het oefenen en aan het doen zijn, ook een heerlijke stad om even lekker in rond te lopen en rond te dwalen. We hebben zoveel moois.
0: Dus ja, gewoon lekker om 10 uur 's ochtends die mannen die kerk in duwen.
3: Zo is het.
0: Zelf,
3: pinpas vragen en klaar.
0: Op die manier heb je een topdag.
3: Zo is het.
0: Nou, kijk even op de website mannenkoornederland.nl. Wij gaan luisteren naar een uitvoering van Psalm 46. Heb jij daar nog bepaalde gedachten bij?
3: Ja, nou ja, ik vind die Psalm 46 altijd wel een beetje een mysterieuze psalm. Hè. Dat is natuurlijk de psalm waarop Luther uiteindelijk zijn een vaste burcht heeft geïnspireerd. Mm-hmm. Maar die bewerking van Klaasje Mulder is ook heel, heel bijzonder, omdat de verschillende partijgroepen, je hebt tenoren, je hebt bassen, die wisselen elkaar af en dan komt het samen. Het is soms eenstemmig, maar om de schoonheid in een beetje crescendootjes en decrescendootjes te zoeken, ja, dat was gewoon ontzettend indrukwekkend. Dus Ik vind het een mooie psalm die je niet zo vaak hoort.
0: Maar vandaag wel. Hij komt van CD 8. Mocht je hem willen uitzoeken, dat is dus de editie van 2024 geweest. Psalm 46, we horen de versen 1 en 8. Ik noem nog 1 keer de website voor meer informatie. mannenkoornederland.nl. Geven van de plaats, dankjewel.
3: Graag gedaan, Hans.

Dank, dank nu allen God, woorden de Verenigde Veluwse Koren onder leiding van Leander van der Steen. En over dit koor heb ik toch nog wel even een leuk nieuwtje. Want we weten allemaal, één keer in de twee jaar doen deze koren ook mee aan het kerstconcert in het Concertgebouw van Amsterdam. Voor het eerst zullen er twee uitvoeringen zijn, op 20 november en 27 november. Dus volop ruimte om erbij te zijn, maar ik kan me voorstellen toch ook wel even spannend. Van één keer naar twee keer. Verenigde Veluwse Koren, dus betrokken bij het kerstconcert in het Concertgebouw van Amsterdam. Kijk even op de website. En daarvoor natuurlijk Psalm 46. Een arrangement van Klaas-Jan Mulder door Mannenkoor Nederland. En daar horen we de komende week nog veel meer van, want zij zijn ons Blijde Klanken Koor van de Week. Klaas-Jan Mulder is ook onderwerp van gesprek bij het lied dat Jacob Schenk voor vandaag heeft uitgekozen. Maar eerst gaan we luisteren naar Jubilate Deo uit Woudenberg. Dit is mijn vreugde. MUZIEK

0: De Muziekstandaard.
1: Liefhebbers van orgelmuziek vallen vandaag met hun neus in de boter, want we gaan luisteren naar ongeveer 10 minuten orgelspel van Klaas-Jan Mulder. Dat doen we op verzoek van Jacob Schenk. Die is vanavond hier. Jacob, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: We hebben het in een eerdere uitzending alles benoemd. Jij bent wel gecharmeerd van de werkwijze van Klaas-Jan Mulder. En in dit geval hebben we Psalm 42 erbij gepakt. Wat vind jij mooi aan wat hij hier doet?
2: Ja, wat ik daar mooi aan vind is dat hij alles laat horen wat in die psalm zit. Hij laat gewoon heel eenvoudig dat koraal horen. Hij laat een soort verlangen horen naar de hemel. Gewoon verlangen naar iets beters. Hij laat de diepte horen, maar ook de hoogte van de psalm. En dat vind ik heel bijzonder.
1: Kun je uitleggen hoe jij dat hoort? Want een ongeoefende luisteraar hoort iemand orgel spelen. Hoe hoor jij daar de hoogte van de hemel in, of de diepte van het leven, of het verlangen van een hert?
2: Nou, het verlangen van een hert is een beetje moeilijk.
1: Ja, nee, ja, goed, maar jij hoort die emotie erin.
2: Nou, dat is natuurlijk ook een stukje persoonlijke beleving. Ik ben gewend om bij muziek ook een klein beetje in beelden te denken. En ik weet natuurlijk niet precies wat Klaas zijn eigen beeld daarbij was. Maar het mooie van muziek is dat je daar ook je eigen beeld bij kan maken. En op een gegeven moment zit er in die improvisatie een harpachtig iets. Dan speelt hij heel zacht een soort harp op het orgel. En dan hoor je daar die melodie doorheen. En dan denk ik, ja, dit lijkt op... dat heeft hij een beetje ontleend aan het stuk van Guillemin. De Mars Funèbre et Chant Séraphique. De engelenzang. En dat doet Guillemin ook met zo'n harp-achtig dingetje. En... Nou, Mulder heeft waarschijnlijk gedacht, dat kan ik ook mooi in mijn eigen improvisatie doen. En dan laat ik daar zo die melodie van Psalm 42 doorheen lopen. Maar dan denk ik ook van, ja, daar zit een soort verlangen in, wat ook in die psalm zit. Het verlangen om in Gods huis tot Gods eer te zingen. Dat is die dichter op dat moment kwijt. Maar ja, zijn geest verlangt daarnaar. En dat wordt dan voor mijn idee in dat vers... Ja. Uitgebeeld.
1: Dus het helpt jou enorm om de tekst te kennen. Ja, terwijl je dit hoort.
2: Ja, zeker.
1: Hey, laten we even naar de uitvoering kijken. Want je vertelde me voor de uitzending. Dit is de uitvoering vanuit de Laurenskerk in Rotterdam. Dat hij dit ook in de Oude Kerk van Amsterdam heeft gespeeld en opgenomen. Zit daar dan verschil tussen hoe hij dat doet?
2: Ja, het zijn improvisaties. En Mulder die legde dat nooit helemaal tot op de millimeter vast. Nee. Dus er zijn van bijvoorbeeld van zijn improvisatie Wat God doet, dat is wel gedaan. Er zijn wel 4 of 5 verschillende versies van. En je hoort het allemaal, maar ze zijn allemaal een beetje anders. Want Mulder was wat dat betreft ook een beetje een vrije geest. En die deed nooit altijd helemaal precies hetzelfde.
1: Ja, was dat het? Of heeft dat ook met de mogelijkheden of beperkingen van een orgel te maken?
2: Zeker, ook. Kijk, toen hij het opnam in Amsterdam... Ja, dat is eigenlijk... Was het orgel bijna onbespeelbaar zwaar. En dat is dan ongelooflijk knap als je hoort wat hij dan toch uit dat orgel weet te toveren. En de Laurenskerk, dat is als het ware een soort Rolls Royce onder de orgels. En daar komt dat dan weer heel anders naar voren.
1: Ja.
2: Je voelt dat hier in Amsterdam moet hij er harder voor vechten om het eruit te krijgen. En dan lijkt het in Rotterdam wel alsof het dan... Ja, tot volle bloei komt, zal ik maar zeggen.
1: Is die daarmee dan ook mooier? Of heeft die andere waar die hard moet werken juist ook wel weer zijn charme?
2: Dat heeft zeker zijn charme, want dat is wel even leuk om te zeggen. Het was de eerste LP die ik zelf kocht toen ik voor het eerst een klein beetje geld begon te verdienen. En toen ben ik naar de plaatselijke platenzaak geweest om die plaat te kopen.
1: Die uit Amsterdam?
2: Ja, die in Rotterdam was toen nog niet opgenomen. ja, ik spreek nu over halverwege de 80er jaren, zeg maar. En ja, ik was helemaal begeisterd door Mulder. En ik luisterde het helemaal grijs. Mm. Want ik vond het fantastisch.
1: Ja.
2: En later hoorde ik zijn uitvoering in Rotterdam. Net weer wat dingetjes anders. Net weer wat dingetjes toegevoegd. Weggelaten. Ja, ook mooi. Ik ben altijd bijzonder onder de indruk hoe Mulder harmoniseert. Dus hoe hij zeg maar het koraal vormgeeft. Mm-hmm. In zijn eenvoud. En daar gebruikt hij bepaalde akkoordpassages in. En dat heeft mij altijd gefascineerd hoe hij dat deed. Want niemand deed dat zoals hij.
1: Ja.
2: Daar zit een bepaalde ja, magie in die ja, echt bij Mulder hoort.
1: Ja, niemand doet het zoals hij, zeg jij. Nou heb jij zelf recent ook deze improvisatie opgenomen.
2: Ja.
1: Maar dat is natuurlijk geen kopie. In hoe ga je daarin dan te werk? Pak je dan het raamwerk van Mulder en maak je daar je eigen improvisatie over? Of is het toch een soort kopie? Hoe doe je dat?
2: Ik heb voor die uitvoering de bladmuziek gebruikt die Marco den Toom heeft uitgegeven. Die heeft een hele serie bladmuziek met op schrift gestelde improvisaties van Mulder. Bewerkingen van Mulder uitgegeven. Want Mulder deed dat zelf niet. Dus dat hebben mensen na hem gedaan.
1: Ja.
2: En ja, die heb ik zeg maar aangehouden. Dus ik ben wat dat betreft dan misschien een beetje via Marco den Toom gegaan.
1: Ja, ja, oké. Okay. Maar ja. Voel je daar dan toch ook de vrijheid in om speel je die helemaal zoals die op papier staat? Of pak je ook wel wat momenten dat je denkt, nou,
2: dat ligt
1: Schenk zou het net even hier even anders doen.
2: Nou, ik ben wel over het algemeen wel voor 95% trouw aan de bladmuziek, laat ik het zo zeggen.
1: Dus er zit 5% Jacob Schenk in.
2: Ja, zeker.
1: Ja. Ja, dat mag ook. Maar goed, die versie die is er nog niet. Die moet nog komen.
2: Die moet nog komen, ja.
1: En onderwerp van gesprek is vooral deze uitvoering. Dus opgenomen in de Laurenskerk van Rotterdam. Nog één vraag daarover. Jij zegt mijn eerste LP was die uit Amsterdam.
2: Mm-hmm.
1: Is die daarmee voor jou persoonlijk ook net iets waardevoller?
2: Ja, het is natuurlijk fysiek. Kijk, het is gewoon echt zo'n vinylplaat.
1: Ja.
2: Met het orgel van de oude kerk frontaal in beeld. En er staan nog heel veel andere hele mooie muziek op.
1: Ja,
2: ja dat is voor mij wel een hele bijzondere plaat. Ja.
1: Ja.
2: Ik heb hem nog steeds. Ik heb ook nog steeds een platenspeler.
1: En
2: ik...
1: Dus af en toe gaat hij nog even op.
2: Zeker weten.
1: Zeker weten. En vandaag horen we deze vanuit de Laurenskerk van Rotterdam. Een fantasie over Psalm 42 instrumentaal op het orgel gespeeld door Klaas-Jan Mulder. Dank voor jouw herinnering hierover, Jacob Schenk. Dank je wel.
2: Graag gedaan.

10 minuten lang orgelmuziek op Grootnieuws Radio. We horen dat niet elke dag, maar vandaag dus even wel. Een fantasie over Psalm 42 op verzoek van collega organist en ook dirigent Jacob

Schenk. We gaan deze uitzending afsluiten met de laatste psalm. Psalm 150, een uitvoering van de Reformatorische Zangvereniging Cantilene uit Barneveld. En ik kijk even met je naar de uitzendingen van volgende week. Want volgende week staan weer leuke gasten op de planning. In de agenda heb ik gesprekken staan met Harm Hoeven, Johan Petersen, Noortje van Middelkoop en Peter Burger. Kortom, dat wil je niet missen. Volgende week, zaterdag en zondag, is er tussen 7 en 8 s'avonds weer volop te genieten. En koormuziek, dat hoor je natuurlijk 24 uur per dag op Grootnieuwsradio Blijde Klanken. En op het hoofdkanaal ook door de weeks in het programma Wens, 's avonds tussen 7 en 8. Ik wens je heel veel plezier, ook vanavond. Reageer gerust via de website grootnieuwsradio.nl/heerlijklofliet. Dit is Psalm 150, de Reformatorische Zangvereniging Cantilene uit Barneveld.

0: Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio-app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken. Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. De burgemeester van Zandvoort heeft een traantje gelaten bij de laatste Grand Prix van Nederland. Hij vindt het buitengewoon jammer dat het voorbij is. En ook het vroege uitvallen van Max vond hij teleurstellend. Voor de NS was het wel een hele goede dag. Zo'n 163.000 mensen kwamen met de trein in wat NS een militaire operatie noemde. Griekenland heeft een luchtafweersysteem naar Kreta verplaatst. Daar staat een basis die ook de Amerikanen gebruiken. Iran zou plannen hebben om militaire bases in die regio aan te vallen, waarbij ook Bulgarije gevaar zou lopen. Militaire bases op Cyprus zouden ook een doelwit zijn. Daar werd eerder al een Britse basis aangevallen. President Zelensky ontkent opnieuw dat Oekraïne achter de sabotage van de Nord Stream gasleidingen zat 4 jaar geleden. Vorige maand zei justitie in Duitsland dat Oekraïne de opdracht gaf voor die aanval. Oekraïne zou wel meewerken aan het Duitse onderzoek. Woensdag werd in Kroatië een Oekraïense verdachte opgepakt. Het weer van Weer Online? Het wordt een heldere avond. Vannacht koelt het flink af, landinwaarts tot 1 graad of 6 met kans op mist. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag, 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
0: Nieuw.
1: Chapel Worship,

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord. Ze hebben volgens de club brandwonden, gehoorschade en oogletsel opgelopen. Het vuurwerk werd gegooid vanuit het vak met Feyenoord-supporters. De club en supportersvereniging vinden het volstrekt onacceptabel wat er is gebeurd. In Badmen, net buiten Deventer, is een trein tegen een aanhanger gereden die op een overweg stond. De aanhanger was volgens de regio-omroep losgeschoten van een tractor. De bestuurder kon het alarmnummer niet meer bellen om de aankomende trein te laten stoppen. De trein kon niet meer verder, maar er raakte niemand gewond. In Guinea, in het westen van Afrika, zijn meerdere huizen bedolven onder een berg afval nadat een vuilnisbelt instortte. Er zijn al 30 lichamen onder het puin vandaan gehaald. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. De vuilnisbelt stortte in na dagen van zware regenval in Guinea. Het weer van Weer Online? Het wordt een heldere avond. Vannacht koelt het flink af. Landinwaarts tot een graad of 6 met kans op mist. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag. 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

laatste woord. Oh, in elk geval was onze hoop vermoord. Terwijl we zo druk pratend een heel stuk af hadden gelegd.

0: te verwonderen. Door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Sigrid Kaag werd 10 jaar geleden gevraagd voor een topfunctie bij de Verenigde Naties, zei ze bij Zomergasten. Amerika vroeg of ze zich beschikbaar wilde stellen om secretaris-generaal te worden. Dat gebeurde niet omdat Nederland toen ook met andere dingen bezig was. Kaag denkt dat ze mede daardoor wel de Nederlandse politiek is ingerold. In Ridderkerk is een vrouw met haar baby van een balkon gesprongen om te ontsnappen aan een man die haar mishandelde, schrijft het AD. Ze zag toevallig de politie rijden en probeerde hun aandacht te trekken. Moeder en baby vielen vanaf de eerste verdieping in de bosjes en raakten licht gewond. Later werd een man aangehouden. Israël dreigt met zwaardere aanvallen en ontruimingen in Gaza als er nog meer vliegers, ballonnen of drones opstijgen. Aanleiding zijn 4 vliegers zonder explosieven die dit weekend opdoken, waarschijnlijk uit Gaza. Volgens het leger vormen ze toch een bedreiging. Met zulke dingen zijn eerder wel aanvallen gedaan. Het weer van Weer Online? Vannacht koelt het flink af tot onder de 10 graden. Landinwaarts zelfs tot een graad of 6 met kans op mist. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag. 20 tot 24 graden. En dat was het ANP nieuws.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

Ja, hij die bestond in de gestalte van God nam de gestalte aan van een slaaf. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en ging de weg van het kruis. En daarom geven wij hem hier vanavond de hoogste eer, de hoogste plaats en de hoogste naam. Voor ons Heer Jezus, kom zing het.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Groot Nieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefdeslied.

0: Nieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Efeziërs, het eerste hoofdstuk uit de Basisbijbel. Iets over dit boek. Dit is een brief van Paulus aan de gelovigen in Efeze in Klein-Azië, dat is Turkije. Als boodschapper van God reisde Paulus naar andere landen om daar de mensen over Jezus te vertellen. Zo heeft hij ook in Efeze een gemeente gesticht. Op het moment dat hij deze brief schrijft, zit hij in de gevangenis in Rome vanwege zijn geloof in Jezus. Inleiding. Dit is een brief van Paulus. Ik heb van God de taak gekregen om een boodschapper van Jezus Christus te zijn. Ik schrijf deze brief aan de mensen in Efeze die bij God horen en die in Jezus Christus geloven. Ik bid dat God onze Vader in alles goed voor jullie zal zijn en dat jullie vol zullen zijn van de vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Gods geweldige plan voor zijn kinderen. Ik ben de God en Vader van onze Heer Jezus Christus heel dankbaar, want Hij heeft ons in Christus alle geweldige geestelijke dingen gegeven die er in de hemelse plaatsen zijn. Want al voordat Hij de wereld maakte, heeft Hij ons uitgekozen. Hij wilde dat we bij Hem zouden horen en dat we in Hem volmaakt zouden zijn. Hij houdt heel erg veel van ons. Daarom wilde Hij dat we door Jezus Christus zijn kinderen zouden worden. Hij had dat van tevoren al besloten. Want dat is wat Hij graag wil. Want als we zijn kinderen zijn, zullen we God ervoor prijzen dat Hij zo geweldig goed voor ons is. Hij gaf ons zijn Zoon, van wie Hij heel veel houdt. Daarmee heeft God laten zien hoe goed Hij voor ons is. Want door het bloed van zijn Zoon heeft Hij ons gered. Door zijn bloed kon Hij ons vergeven, dat we Hem ongehoorzaam waren. Hij deed dat niet omdat we dat verdiend hadden, maar omdat Hij zoveel van ons houdt. Bovendien was Hij zo goed ons zijn wijsheid te geven. Want Hij heeft ons laten weten wat zijn goddelijke plan met Christus was. Dat plan was om, voor het eind van de tijd gekomen is, Jezus tot het hoofd te maken van alles wat in de hemel en op aarde is. En God doet altijd wat Hij van plan is. En samen met Jezus Christus hebben wij ook de erfenis gekregen die God ons altijd al had willen geven. Wij, Joden, hebben heel lang gewacht op de komst van Christus. En nu Christus is gekomen, prijzen we God dat Hij zo geweldig goed is. Jullie hebben het woord van de waarheid, het goede nieuws, ook geloofd. Daardoor horen jullie nu ook bij Hem. Omdat jullie in Hem geloven, heeft Christus als het ware ook op jullie zijn eigendomstempel gezet. Dat stempel is de Heilige Geest die God aan jullie heeft gegeven. God had beloofd dat Hij zijn geest aan ons zou geven en dat heeft Hij ook gedaan. De Heilige Geest is het bewijs en de voorproef van het deel van onze erfenis dat God ons nog gaat geven. Die erfenis is onze volledige bevrijding, waardoor we God zullen prijzen dat Hij zo geweldig goed is. Paulus' gebed. Ik heb gehoord hoeveel jullie van de Heer Jezus houden. Ook dat jullie veel van de andere gelovigen houden. Daarom dank ik God voor jullie elke keer als ik voor jullie bid. En dan bid ik dat de God van Jezus Christus, de Vader van wie alle macht en majesteit is, aan jullie de geest van wijsheid en begrip zal geven. Want dan zullen jullie Hem pas echt goed leren kennen. Hij zal met zijn licht in jullie hart schijnen. Daardoor zullen jullie weten wat jullie nog zullen krijgen. Jullie zullen dan werkelijk kunnen begrijpen wat voor geweldige erfenis Hij aan de gelovigen gegeven heeft. Ook zullen jullie dan begrijpen hoe onvoorstelbaar groot zijn kracht is in ons die in Hem geloven. Want Gods kracht werkt in ons. Die kracht is dezelfde sterke macht waarmee God Jezus weer levend maakte. En het is dezelfde macht waarmee Hij Hem in de hemelse plaatsen een plaats gaf naast zichzelf. Nu is Jezus machtiger dan elke andere macht en kracht en gezag die je maar kan bedenken. En niet alleen in deze wereld, maar ook in de wereld die nog komt. God heeft Hem over alles de macht gegeven. Hij is heerser geworden over alles wat er is. En Hij heeft Hem gemaakt als het hoofd van de gemeente. De gemeente is zijn lichaam en de gemeente is vol van Hem. Hij vult alles en iedereen helemaal met zichzelf.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Wereldnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Sigrid Kaag zegt dat de VS haar 10 jaar geleden een topfunctie voorstelde bij de Verenigde Naties. Dat vertelde ze bij Zomergasten. Ze kreeg de topfunctie niet, maar daar heeft ze niet om getreurd. Mede daardoor kwam ze namelijk in de Nederlandse politiek terecht. Onder andere als D66-leider en minister. In Guinea in West-Afrika zijn tientallen doden gevallen nadat een vuilnisbelt instortte. Meerdere huizen werden bedolven onder een berg afval. Het dodental staat nu op 30, maar lokale autoriteiten denken dat dat nog verder oploopt, omdat er ook nog tientallen gewonden zijn. De instorting gebeurde na dagen van zware regenval. En de componist van meerdere K3-hits, Miguel Wiels, wordt voorzitter van een voetbalclub. Dat wilde hij stiekem al heel lang, zei hij bij de bekendmaking. Wiels gaat aan de slag bij de oudste voetbalclub van Gent, die vroeger ook op het hoogste niveau speelde. Nu speelt de club op amateurniveau. En dan nu het weer van Weer Online. Het is fris, met temperaturen ver onder de 10 graden. Ook kan er mist ontstaan. Morgen veel zon en net iets warmer dan vandaag, met 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Start je dag met een hoopvol geluid. Met elke werkdag tussen 6 en 9, de Nieuwe Morgen. Waarin we de dag beginnen met een Bijbelse overdenking.
1: Inspirerende gesprekken en fijne muziek.
0: Vanaf 9 uur Blessings.
2: Waarin jij met het aanvragen van jouw favoriete muziek anderen kunt bemoedigen, inspireren en in de spotlights kunt zetten.
0: Start je dag samen met Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De KNVB gaat zijn eigen regels rondom vuurwerkincidenten nog een keer goed bekijken. Vanmiddag raakten 5 supporters gewond door vuurwerk bij Cambuur Feyenoord. Ze liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op, maar de wedstrijd ging toch door omdat er geen spelers geraakt werden. En dat voelt niet goed, zegt de bond. In Bourtange, vlakbij de Duitse grens met Groningen, is een 49-jarige man overleden na een steekpartij. Er werd nog een traumahelikopter opgeroepen, maar die kon niks meer doen voor de man. De politie heeft de 46-jarige man opgepakt, maar het is nog niet bekendgemaakt of dit de dader is. Oekraïne zat volgens president Zelensky niet achter de sabotage van de Nord Stream gasleidingen 4 jaar geleden. Hij zegt dat nog een keer nadat justitie in Duitsland vorige maand zei dat Oekraïne wel de opdracht gaf voor die aanval. Woensdag werd in Kroatië ook een Oekraïense verdachte opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is koud, ruim onder de 10 graden en op sommige plekken mistig. Morgen schijnt de zon en wordt het warmer dan vandaag, 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open, de open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: En zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, okay, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. In Ridderkerk is een 35-jarige man opgepakt voor het mishandelen van een vrouw. Zij sprong samen met haar baby in paniek vanaf haar balkon naar beneden toen ze toevallig politie zag rijden. Volgens Rijnmond wist een speciaal zwaar bewapend politieteam de verdachte uiteindelijk in de buurt te arresteren. Sigrid Kaag zegt dat de VS haar 10 jaar geleden vroeg of ze wilde solliciteren voor een topfunctie bij de Verenigde Naties. Dat vertelde ze bij Zomergasten. Dat gebeurde uiteindelijk niet, omdat Nederland vooral met andere dingen bezig was. Mede daardoor rolde ze uiteindelijk de Nederlandse politiek in. Onder andere als leider van D66. Israël waarschuwt voor zwaardere aanvallen en ontruimingen in Gaza als er nog meer vliegers, ballonnen of drones opstijgen. Dit weekend doken er 4 vliegers op, waarschijnlijk uit Gaza. Die hadden geen explosieven, maar waren volgens het leger toch een bedreiging. Met zulke dingen zijn namelijk eerder wel aanvallen gedaan. En dan nu het weer van Weer Online. De temperatuur komt vannacht niet boven de 10 graden uit. Morgen is het overal zonnig en met 20 tot 24 graden iets warmer dan gisteren. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
1: Nieuw. Chapel Worship,

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De woningnood moet worden opgelost met het bouwen van nieuwe woningen, niet met het ombouwen van al bestaande panden. Dat zeggen onderzoekers in het Financiële Dagblad. Die conclusie is een tegenvaller voor de overheid, die bijvoorbeeld kantoren wil veranderen in woningen. Dat ombouwen levert steeds minder nieuwe woningen op. Voor de kust van Tunesië zijn zeker 12 migranten overleden nadat hun boot zonk. Naar 2 andere passagiers wordt nog gezocht. In de stad waar de meeste migranten vandaan kwamen braken grote protesten uit tegen de leefomstandigheden in het gebied. De gebruikte route via de Middellandse Zee is een van de dodelijkste ter wereld. Een grote natuurbrand in Nevada, Amerika, breidt zich razendsnel uit. Meer dan 40.000 mensen moesten hun huis uit en mogelijk verdubbelt dat aantal nog. Ook werd er een ziekenhuis geëvacueerd. Het is er heet, droog en er staat veel wind. Dat maakt het werk van de brandweer enorm moeilijk. En dan nu het weer van Weer Online. In het binnenland kan het mistig zijn en het is koud. Ruim onder de 10 graden. Vandaag vooral in het zuiden veel zon en het wordt rond de 20 à 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.